0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Door de vergrijzing komen er bovendien de komende decennia honderdduizenden gezinswoningen vrij. ABN AMRO pleit daarom voor meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en voor alleenstaanden. Dat zou dan de doorstroming op de woningmarkt moeten verbeteren. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. Eerder was het plan dat Moerdijk geheel zou verdwijnen voor nieuwe energieprojecten. Maar er wordt nu gekeken of die projecten ook op een kleiner gebied uitgevoerd kunnen worden. Volgens de betrokken bestuurders moet zo'n ingrijpende beslissing zorgvuldig worden genomen. Maar eind juni lijkt niet haalbaar. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. Het Witte Huis heeft nog niet bekendgemaakt welke maatregelen er precies zijn genomen. President Trump zegt daarmee de druk verder op te voeren op Cuba, dat hij opnieuw een mislukt land noemde. De Amerikaanse regering zegt een beter bestuurd Cuba te willen zien. De huidige regering is een Russische bondgenoot. En het John F. Kennedy Center in Washington heeft het personeel opgedragen om de naam van president Trump van zijn gebouw en uit alle officiële communicatie te halen. Dat gebeurt na een uitspraak van een rechter. Die oordeelde dat het culturele centrum alleen de naam van oud-president John F. Kennedy mag dragen. Het bestuur besloot vorig jaar de naam van Trump toe te voegen, maar de rechter heeft dat dus verboden. Ook een geplande sluiting voor renovatie mag van die rechter niet doorgaan. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon

Eliza Jane hoorde je voorbij komen van Davy Jones en ja, de King Bees, hè. En misschien zeg je dat helemaal niks. Ja, mij ook niet hoor. Maar als ik dan zeg bijvoorbeeld dat dit later David Bowie zou worden, ja, dat zou je dan niet zeggen, hè. Ja, echt waar, 1964, Davy Jones en de King Bees. Die brengen hun allereerste plaat uit op deze dag in 1964. Dit singeltje heet Eliza Jane. En is uitgegeven door Vocalin Records in Engeland. Ja, minder dan 10 jaar later, dan merken we in één keer dat de band weg is. Maar dat er in één keer een David Bowie is. Ja, en dat is dus eigenlijk dezelfde zanger als die je dus net hoorde. Ja, je moet natuurlijk ergens beginnen, hè. Ja, en zo is het maar net. Voor David Bowie dus ook, hè. Eerst dus Davy Jones en de King Bees. En later dus David Bowie, hè. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. We zijn 5 juni, welkom bij het Ochtendradio Vuitton. Ja, het heeft weer veel geld opgeleverd, hè. De 19e editie van Alpe d'Huez. 25 miljoen euro, ruim 25 miljoen euro. Sinds de editie van 2013 is het niet meer zo hoog geweest. Ja, ongeveer 5500 personen hebben de berg beklommen. Fietsend, wandelend, hardlopend. Ja, de sportievelingen die begonnen al heel erg vroeg, om 4:30. En gingen de berg maar 6 keer op en af gisteren. Hè. Ja, in totaal wisten ze 25.000 en nog wat op te halen voor kankerbestrijding, voor het KWF. Ja, dat is 6 miljoen euro meer dan vorig jaar. Het bedrag is ook nog een donatie van 6 miljoen euro die de Rabobank heeft gedaan. Het geld wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Hè? Ja, om een middeltje te vinden om het te genezen. Hè? Ja. Dus nee, ze hebben goed hun best gedaan. Hè? Alpe d'Huez. Ja, ja, die berg wordt trouwens voor veel dingen gebruikt. Hè? Niet alleen voor, zeg maar, voor loopevenementen, voor kankeronderzoek. Ook ALS, hè, bijvoorbeeld. Hè, wordt ook nog wel eens voor gelopen naar de Alpe d'Huez. En voor andere ziektes en zo. Nee, het is een populaire berg, hoor. Kan ik je wel vertellen. Ja. Goed, nou, gefeliciteerd. Hoop geld opgehaald, hè. Ja. Goedemorgen, het is vrijdag. Het is 5 juni. Het is vandaag de laatste dag van de week. Nog even doorzetten en dan is het weekend. Ja, en dit is het ochtendradiofeuilleton. Voor de wekker wakker. Goedemorgen.

Yuri Sprenkels, een meisje uit mijn dromen bij Voor de Wekker Wakker. Op deze vrijdag. Ja, even kijken naar het nieuws. Het volgende bedrijf dat een deel van de DigiD gaat beheren, moet Europees zijn. Staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken, die schrijft het in de brief in de Tweede Kamer, dat de aanbesteding voor het contract na augustus 2028 loopt via de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid, de ADV. De reden hiervoor is dat ADV meer mogelijkheden biedt dan een reguliere Europese aanbesteding om risico's voor de nationale veiligheid te beperken. Zo schrijft de minister. In de ADV staat dat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen om veiligheid te waarborgen. Ja, momenteel wordt DigiD deels beheerd door Solvinity, een bedrijf dat in handen is van een Britse investeerder. Ja, het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Ja, dat is ook nieuws geweest, hè, zoals je weet. Want ja, die wilden het bedrijf overnemen. En die overname werd vorige week tegengehouden door het kabinet. Na een advies van het bureau Toetsing Investeringen. Ja. En de Verenigde Staten die hebben sancties opgelegd aan de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel, zijn vrouw en drie andere Cubanen. Ja, de regering Trump die heeft hiermee aangegeven dat ze de regering onder druk willen zetten. Op de sanctielijst staat onder andere Alejandro Castro, de enige zoon van de voormalige Cubaanse president Raúl Castro. Ook de zoon van Castro is op de sanctielijst neergezet. Ja, en het plan van de gemeente Lansingerland om in een nieuwbouwwijk in het dorp Blijswijk zes straten Arabische namen te geven is ingetrokken. Er waren wat klachten van omwonenden. De straten zouden dan Wadi Moussa, Wadi Dam, Wadi Rum, Wadi Shab, Wadi Dra en Wadi Mansour gaan heten. Dat had de commissie naamgeving van Lansingerland bedacht. En het had te maken met wadis die in de nieuwbouwwijk komen. Dat zijn groene greppels of ondiepe kuilen waarin regenwater wordt opgevangen, dat langzaam in de bodem zakt. Nou ja, het woord wadi is ook nog een keer oorspronkelijk een Arabisch woord dat letterlijk droge rivierbedding betekent. Nou ja, hoewel het in Nederland nu ook wordt gebruikt als een afkorting voor waterafvoer, drainage en infiltrage, dacht men nou, weet je wat, we gaan die straten maar zo noemen. Nou ja, zijn er wat omwonenden. Die hebben een bezwaar ingediend in de gemeente Lansingerland. Het gemeentewoordvoerder die meldt aan de krant dat de indieners de namen niet passend vonden voor het gebied en de relatie met Blijswijk misten. Ja, de gemeente gaat daarom dus nu op zoek naar andere namen. Hè? Ja. Dat is een beetje het belangrijkste nieuws vandaag. En het is vrijdag en dat betekent

Elvis Presley. Alleen op vrijdag.

Altijd op zoek naar nieuwe muziek. De Hitsound X Minute Take Your Time is de dagtopper van deze vrijdag, de 5 juni. We hoorden hem in voor de wekker wakker voorbij komen op deze vrijdagmorgen. Ja. Goedemorgen, ja, het is vandaag zoveel jaar geleden dat missionaris Bonifatius bij Dokkum vermoord wordt tijdens een zendingsreis. Een groep Friezen die overvalt het kamp van de missionaris en slaat hem met stokken dood. Het gebeurde in 754, dus dat is eventjes terug, hè. En de broertjes Jozef en Jacques Montgolfier maken de eerste ballonvlucht. De vlucht duurt 10 minuten. In die tijd bereikt hun ballon een hoogte van 450 meter in 1783. En België heeft vanaf nu een eigen munt in 1832 op deze dag. Het is de Belgische frank. Het is een zilveren muntstuk van 5 gram met 9/10 fijn metaal. Ja. En Johnny Weissmuller zet op deze dag 2 wereldrecords neer. Want ja, we kennen hem natuurlijk als Tarzan. Maar hij is de snelste ook nog een keertje op de afstanden 100 en de 200 vaart. Ja, 1927 was het al, hè. Ja, hij is al overleden. Hij was ook een tijdje, zeg maar, in het nieuws. Toen was hij zwaar gehandicapt. De bekende Tarzan, hè. Johnny Weissmuller, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, ook nog nieuws van het voetbalfront. Want ik weet niet of je het gezien hebt toen tegen Algerije. Toen werd er natuurlijk gezongen door Sera, want die heeft het volkslied mogen zingen. Dat was een hele eer voor haar. Zo vertelden ze dat ook in een aantal relazen op internet. Alleen ze baalt er wel van. Er zaten namelijk 2 tekstfouten in de uitvoering van het Wilhelmus. De artiest zong het volkslied afgelopen woensdag voor het voetbalduel tussen Oranje en Algerije. Nou ja, Oranje die verloor het met 1-0. En Sera die vertelde, de zangeres, dat ze het optreden erg spannend vond. Maar ja, er zaten wel wat foutjes in. Tijdens het optreden in de Kuip ben ik tot in den dood. In plaats van blijf ik tot in den dood. En in plaats van onverveerd gebruikten ze het woord onvereerd. Ja, voor de zangeres lag het niet aan het oefenen. Want ze heeft het heel vaak geoefend. Zo zei ze in een persbericht. Alleen, ja, het is er toch ingeslopen, hè? Ja, ze is alsnog erg trots dat ze het volkslied mocht zingen. Nou, Sera, ik vind het ook helemaal geen probleem, hoor. Je mag er af en toe best een eigen draai aan geven, hoor, vind ik. Toch? Hier is er nog een keertje met een oud liedje. Het heet Best Friend uit 2023. She doesn't really like attention. Yeah, she

0: Zera en Best Friend bij Voor de Wekker Wakker. Ja, ik had het al gezegd, hè? Heel af en toe gaan we een kolompje van Beer herhalen. Oftewel Pastoors en Vaas. En ja, we zitten ook een klein beetje in stijl. Want hij heeft al in juni van 2024 een kolom uitgezonden in deze uitzending over het EK voetbal in Frankrijk. En dat kolompje willen we even herhalen.
1: Beer, roddelijke breuzel.
2: En gisteren ging bij ons de bel en daar stond de Limburgse buurman aan de deur. Radeloos, helemaal radeloos. Hij keek wild uit zijn ogen, zwaaide met zijn handen en riep voetbal, voetbal, voetbal. Ik zeg rustig, rustig buurman, wat is er aan de hand? Verschrikkelijk, zegt hij. Mijn vrouw is voor Frankrijk. Mijn vrouw is voor Frankrijk. Niet te geloven. Wij zijn al 3 dagen stormbroeder met camembert aan het eten. 'S morgens om 6:30 heeft ze al een half fles rode wijn. 'S middags 1,5 fles. En dan roept ze maar naar mij. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. En 3 keer per dag je t'aime. Dat is toch geen mens vol? Ik zeg rustig buurman, kom maar binnen. Wat wil je eigenlijk? Wat wil je eigenlijk, buurman? Ik wil eigenlijk wel bij jou voetbal kijken. Ik zeg, dat kan, buurman. Kom maar binnen. Oh, maar 1 dingetje nog, hè. Ik ben voor Duitsland. Wat? Grapje, buurman. En dit was Beer. Graag tot de volgende keer.

Elvis Presley, de King of Rock'n'Roll, zo werd hij vroeger ook genoemd, zoals je wel weet, hè. Ja, Hound Dog hoorde je voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja, op deze dag in 1956 geeft Elvis Presley voor de tweede keer een optreden in het tv-programma Texaco Star Theater. Hij zong daar Heartbreak Hotel. Ja, critici die boorden het optreden de grond in. Het optreden leek op de paringdans van een aboriginal, zo zeiden de kritische kijkers. Nou ja, we hebben gezien wat er van Elvis geworden is. Een van die grootheden op aarde, hè. Ja, 1956 dus voor de tweede keer. Treedt hij dus op en brengt daar Heartbreak Hotel, wat dus de grond ingeboord wordt. Nou ja, het is uiteindelijk dus een hele grote hit geworden. Hè? Ja, volgende week dan begint het, hè? Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Op 11 juni dan begint het WK. WK voetbal. Dus het wordt erg leuk. En dan, dan komen al die wedstrijdjes voorbij vanaf de Verenigde Staten, Mexico, hè? Mexico en ook Canada. Ja, en er worden ook heel wat liedjes uitgebracht, hè? In verband met het voetbal. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze simpele plaat? Het is... Let op hoor, het is een zware tekst. Dan moet je even oefenen.

0: Aretha Franklin, ja, ze heeft heel wat prijzen gekregen. Ja, rest in peace natuurlijk. Maar ja, jongens, ze heeft van alles heeft ze gehad. Ze heeft 18 Grammy Awards ontvangen. Ze heeft de Presidential Medal of Freedom gehad in 2005. En ze was trouwens ook de eerste vrouw in de Rock and Roll Hall of Fame. Hè. Dat was in 1987. Ja, grote hits heeft ze gescoord. Onder andere dus I Say A Little Prayer, maar natuurlijk ook Natural Woman, hè, 1968. Chain of Fools, 1967. En ja, ze zat eigenlijk haar hele leven bij één platenmaatschappij, Columbia Records. Hè. Ja, ze groeide op in Detroit. Je weet wel het plaatsje waar ook veel auto's vandaan komen. Hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker, kijk even naar het weer vandaag. Nou ja, er zijn wat buitjes. Vanmiddag wordt het wel wat droger en komt de zon ook regelmatig door. We hebben een zuidwestenwind, het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. En als we dan alvast naar het weekend kijken, bijvoorbeeld zaterdag, dan begint het droog met regelmatig zonneschijn. Maar ja, in de loop van de dag dan gaat het weer wat meer bewolken. En dan volgt er ook weer regen. Het wordt zaterdag ook 17 tot 19 graden. Dus vandaag een redelijke dag. 17 tot 19 graden, maar wel af en toe wat regen. Hè. Dus hou daar rekening mee.
1: De back-to-back classic. De 90's hits met Erik van Vliet.
2: Erik van Vliet.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Door de vergrijzing komen er bovendien de komende decennia honderdduizenden gezinswoningen vrij. ABN AMRO pleit daarom voor meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en voor alleenstaanden. Dat zou dan de doorstroming op de woningmarkt moeten verbeteren. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. Eerder was het plan dat Moerdijk geheel zou verdwijnen voor nieuwe energieprojecten. Maar er wordt nu gekeken of die projecten ook op een kleiner gebied uitgevoerd kunnen worden. Volgens de betrokken bestuurders moet zo'n ingrijpende beslissing zorgvuldig worden genomen. Maar eind juni lijkt niet haalbaar. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. Het Witte Huis heeft nog niet bekendgemaakt welke maatregelen er precies zijn genomen. President Trump zegt daarmee de druk verder op te voeren op Cuba, dat hij opnieuw een mislukt land noemde. De Amerikaanse regering zegt een beter bestuurd Cuba te willen zien. De huidige regering is een Russische bondgenoot. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast Democraten stemden ook 18 Republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Woensdag werd ook al een resolutie aangenomen om de Iran-oorlog te stoppen. In beide gevallen is de kans klein dat de resoluties worden uitgevoerd. De Senaat moet ook nog instemmen en president Trump kan zijn veto gebruiken. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker.

The Cars. In 2017 is die geremasterd. En dat komt uit de jaren 80 natuurlijk. Hè. Je hoorde Drive Me Home Tonight. Ja, goedemorgen. Het tweede uur voor de wekker wakker is weer een feit geworden. Op deze laatste werkdag. Vrijdag 5 juni. Welkom bij dit ochtend radioprogramma. Ja, het is wat hè. Jongens, blijf maar doorgaan. Die hele soap over die roof van die Roemeense kunstschatten in Assen. Ja, vandaag is er een rechtszaak. Vandaag horen de verdachten hun straf. En de oud-directeur Jaap van Dissel van het RIVM... die moet naar de coronacommissie komen. Ja, er wordt overhoord of hij alles wel goed gedaan heeft en zo. Ja, ik weet het niet, weet je. We hadden toen paniek natuurlijk, hè. In één keer was het virus er. In één keer hadden we corona. Moesten we oppassen, afstand houden. Hè? Een meter afstand volgens mij, hè. Geen handen schudden. Je kent het allemaal wel, hè. En toen moest er in één keer snel gehandeld worden. Dus al die mensen die bedoelden het allemaal goed, hè. Ze wilden allemaal natuurlijk die pandemie te boven blijven. Zodat er... niet nog meer zieken bijkwamen. En ja, toen knalde het in één keer naar boven. En toen werden allemaal mensen ziek. Ja, en nou moeten al die mensen die toen in de bres gesprongen zijn... want zo zie ik het dan een beetje... ja, op het matje komen of ze het allemaal wel goed gedaan hebben. Hè? Ja, maar ja... je kunt het allemaal wel gaan evalueren. Van jij hebt het wel goed gedaan of jij niet. Maar ja, achteraf lullen. Ja, dan heb ik ook zoiets van... je moest wel wat, hè? Ja. Ja, en volgens mij zijn we er wel aardig doorheen gekomen, hoor. Ja, er waren wel wat dingetjes die helemaal niet klopten natuurlijk, hè. Want als je bijvoorbeeld nagaat dat die man van die mondkapjes, hè, die heeft gezegd... ja, ik verdien niet op die mondkapjes en zo. Die moeten ze ook maar eens een keertje voor die commissie halen. Maar die heeft daar dus fix aan verdiend. Ja, wat ook aan de ene kant wel normaal is natuurlijk, hè. Want ja, iedereen probeert natuurlijk een slaatje eruit te slaan, hè. Hoe je het ook bent of verkeerd. Dus zo gek was dat niet. Maar goed, die moet in elk geval ook voor de commissie komen. En al die andere mensen ook. Hè. Nou ja, vandaag moet dus Jaap van Dissel, hè, van het RIVM, naar de coronacommissie. En die wordt dan overhoord. Hè. Ja. Dus het wordt vandaag een belangrijke dag daarin. Ja, vanmorgen trekken er wat buitjes over het land. De Langstraat heeft er ook last van. Tussendoor is er ruimte voor de zon. Vanmiddag dan gaan de buitjes langzaam weg richting Duitsland. En breekt vanuit het westen de zon vaker door. Het wordt een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die op gaat zetten. En het wordt vandaag 17 tot 18 graden.

Elvis Presley. Alleen op vrijdag.

staat ze in Landgraaf bij het festival Megaland. Ja, en dan treedt ze op. Bente, joh, kan je me zien bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het is vandaag de 156e dag van het jaar. We moeten er nog 209 doorstaan. En dan is het weer het einde van het jaar. Ja, het is vandaag weer de geboortedag van een aantal mensen. Je mag weer gaan googlen, hoor. Wie zijn het ook alweer? Peter Schat, 1935 geboren. Marta Algerich, 1941 geboren. Astrid van België, in 1962 geboren. En Kerwin Duinmeijer, ja, dat is een leuke. 1968 is die officieel geboren. Goed, dus dat heb je weer te doen vandaag op eventuele websites om te kijken van wie was dat ook weer. Ja, vooral die Astrid van België, die moet je maar eens gaan googlen, jongens. Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Michael Jackson, You Are Not Alone, komt eraan voor je.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De huishoudelijke hulp in de gemeente Heusden is nog steeds niet op orde. Dat is de keiharde conclusie van een raadsinformatiebrief. In november beloofde het college dat in april de dekking van de huishoudelijke hulp op 100% zou zitten. Dat streven is niet gehaald. Binnenkort wordt er een bijeenkomst in de gemeenteraad georganiseerd om te kijken hoe ze nu verder moeten. Het volledige verhaal is terug te lezen op onze site. Volgende week worden de coalitieakkoorden in de gemeente Waalwijk en Heusden gepresenteerd. Op dinsdag is de presentatie van het coalitieakkoord van Waalwijk. VVD samen Waalwijk, het CDA en de SGP gaan met het akkoord een compleet nieuwe koers varen. Een dag later wordt het akkoord van Heusden gepresenteerd. Daar maken vier partijen deel uit van de nieuwe coalitie: DNP, Gemeentebelangen, VVD en het CDA. Navajo Bakboord heeft zich langer verbonden aan RKC Waalwijk. De verdediger heeft een nieuw contract getekend tot 2028. Bakboord werd afgelopen februari transfervrij opgepikt door RKC, omdat de club haastig op zoek was naar een nieuwe rechtsachter. Bakboord maakte een goede indruk en blijft daarom de komende jaren een RKC'er. Komende zaterdag is een beslissende wedstrijd voor voetbalclub VV Dongen. De Dongenaren spelen dan namelijk de finale van de play-offs voor promotie naar de derde divisie tegen Heer Jansdam. De finale gaat over twee wedstrijden en de eerste wedstrijd eindigde deze week in 1-1. Dongen heeft dus een goed resultaat nodig om promotie naar de derde divisie af te dwingen. De wedstrijd vindt plaats in Heer Jansdam om 6 uur 's avonds. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

De man die zin aan die foute weken, want die hebben we natuurlijk vorig jaar ook gehad. En die gaan we dit jaar ook weer ergens doen. Hè? Ja. En als je dan zo'n liedje weer hoort, dan denk je, ja jongens, dat is echt zo'n fout plaatje van zo'n kinderbeentje. Nou ja, kinderbeentje. Ze verdienen zat in elk geval. Toybox. Erg populair onder de jeugd in de tijd. Je hoorde Best Friend. Het was 1999 toen het op de eerste plaats stond in de top 40. Hè? Voor de wekker wakker. Het is vandaag 5 juni. Ja, sinds 2018 wordt op deze dag de internationale dag voor de strijd tegen illegale, niet gerapporteerde en ongereguleerde visserij gehouden. Ja, overbevissing vormt een serieuze bedreiging wereldwijd voor de visstand. En de tientallen tonnen vis die ieder jaar illegaal worden gevangen, die maken de zaak er niet beter op. Nou ja, de Verenigde Naties heeft

0: deze ecologische dag. Vandaag dus de internationale dag tegen het illegale vissen officieel opgesteld.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat.

Ochtend begint goed met Erik van Vliet. Voor de wekker, wakker. De ochtend begint goed met Erik van Vliet.

80-toppig. Altijd op zoek naar nieuwe muziek in Voor de Wekker Wakker. De Hitsound X-Minute. Take Your Time is de dagtopper van deze vrijdag. De 5e juni, ja. Goed, even het nieuws vandaag. De tweede wedstrijd van de finale om de basketbaltitel tussen Landstede Hammers en ZZ Leiden begint vanavond om 19:30. Natuurlijk via de bekende sportapps te bekijken. En de Oranje Vrouwen die voetballen vandaag tegen Ierland in de WK-kwalificatie. Het is ook weer live te volgen via de bekende apps. En het begint om 20:30 ongeveer. Ja, en medewerkers van de pornosite Modelus hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. Daaronder zat onder andere kinderporno, zo blijkt uit onderzoek van onder andere Omroep NOS. Ja, de beruchte website staat op service in Nederland. Er kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen werden verkracht. Ja, de NOS die stelde vast dat zeker 23 afbeeldingen met kinderporno online zijn gezet. Door onder andere medewerkers van Modelus. Ja, de site zelf zegt alleen video's van gebruikers te delen. Ja, het Openbaar Ministerie die is al bezig met een onderzoek naar beelden op de site. En zegt dat het delen van kinderporno altijd strafbaar is. Ja. En verder nog meer nieuws. Er is uitstel over het besluit van het voortbestaan van Moerdijk. En we hebben het misschien in het nieuws ook gehoord. Er is veel leegstand in huizen. Ja, en er zijn ook veel waardedalingen. Zo zijn er veel eengezinswoningen voor te weinig gezinnen. En dit probleem wordt de komende decennia alleen maar groter. Het aantal eengezinswoningen is 2 maal zo groot als het aantal gezinnen waar deze woningen voor bedoeld zijn. En deze onderbalans, want zo heet dat, neemt de komende decennia verder toe. Ja, en toch zet de gemeente met hun bouwplannen nog altijd vol in op eengezinswoningen. Terwijl dat niet eens nodig is. Ja, nou ja, de bank die zegt dat de komende jaren ongeveer 270.000 gezinswoningen worden bijgebouwd. Ja. Goed, het is vandaag vrijdag. En als het vrijdag is, dan weet je het wel.

0: Elvis Presley.
1: Alleen op vrijdag.

0: Ja, het is eigenlijk een...
1: Nu de wagen uit!
0: Ja, dat bedoel ik. Hop. Het is eigenlijk een maandagochtendliedje, hè? Ja, André Pronk. En ik ben een truck, zegt hij ook nog een keertje. Hè? Ja, maar ik zal het me niet aan gaan uitleggen wat dat allemaal betekent, hè. Goed, we gaan er eventjes uit voor het nieuws. We zijn zo weer terug.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zouden gemeenten volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol zijn. Van de 342 gemeenten zijn er 62 die voldoen aan de opdracht van het kabinet voor 1 juli. Veel andere gemeenten zijn ver verwijderd van dit doel. 147 hebben een achterstand van 25 statushouders of meer. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren vanaf hun persoonlijke accounts veelvuldig afbeeldingen op de site. Daar zat ook kindermisbruikmateriaal tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De 23 afbeeldingen van kinderporno waren gisteravond nog steeds online. Beheerders van Motherless reageerden niet inhoudelijk op verzoeken om commentaar. De in Nederland ondergebrachte site kwam eerder in het nieuws door video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. De brand in maart aan boord van het grootste Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald Ford heeft veel meer schade veroorzaakt dan eerder bekend was. Dat meldt CNN op basis van interne beelden en gesprekken met bemanningsleden. De brand woedde urenlang door het schip en ook zou het automatische blussysteem niet goed hebben gewerkt. Honderden opvarenden verloren hun slaapplaats en persoonlijke bezittingen. Het kan nog zeker een jaar duren voordat het schip weer volledig inzetbaar is. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast democraten stemden ook 18 republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Woensdag werd ook al een resolutie aangenomen om de Iran-oorlog te stoppen. In beide gevallen is de kans klein dat de resoluties worden uitgevoerd. De Senaat moet ook nog instemmen en president Trump kan zijn veto gebruiken. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker lang luisteren.

moet je even een eindje reizen, zei ik. Want ze treden dus wel op, maar overzees in Boston bijvoorbeeld op 25 juni. De Grand Boston, zo heet dat zaaltje daar. Ja, Bauza treedt daarop met Magnetic. Ja, ze krijgen langzaam ook voet aan de bodem in Europa. Hè. Goed voor de wekker wakker, even kijken naar het nieuws. Ja, Netflix heeft de voorbereidingen van een historische film over de Carthaagse legeraanvoerder Hannibal Barkas met Denzel Washington stilgelegd. Er zijn wat budgetproblemen, zo meldt Variety. Ja, de streamingdiensten en de producenten die overleggen momenteel over de kosten van het project. Ja, men heeft het namelijk wat lager ingeschat, maar het kost toch even wat meer. Ja, de film wordt geregisseerd door, door Fuqua, zeg ik dat goed? Ja, hè? In de hoofdrol als Hannibal zien we natuurlijk Denzel Washington. Ja, en de productie van de film, die nog geen officiële titel heeft, bevindt zich nog in een voorbereidingsfase. Ja, het project ligt even stil, terwijl de filmaanbieder en de producenten onderhandelen over het budget. Ja, de film is gebaseerd op het scenario van de Oscar-winnaar John Logan, bekend van onder meer The Aviator en Gladiator. En het verhaal draait om de beslissende veldslagen die Hannibal leidde tegen de Romeinen tijdens de Tweede Punische Oorlog. Ja, binnenkort, als het allemaal rondkomt met de financiële middelen, dan komt hij ook op de film aanbieden natuurlijk. Ja, en de Australische Milieuinspectie heeft bij een illegale kweker, let op, 100.000 kakkerlakken in beslag genomen. Het was de grootste vangst van ongewervelden ooit in het land. De exotische dieren zijn namelijk verboden onder de strenge quarantainewetten daar. Ja, de dieren werden gevonden bij een kweker in Bathurst. Het ligt ongeveer 200 kilometer ten westen van Sydney. En er werden verschillende soorten aangetroffen, zoals de Argentijnse kakkerlak en de sissende kakkerlak. Ja, er zijn dus twee soorten. Eentje sist en de andere is Argentijns. Zullen we daar maar even op houden. En met 5 centimeter een van de grootste kakkerlakken wereldwijd. Nou ja, er staat ook een foto op internet. Als je zo'n ding thuis tegenkomt, nou dan denk ik dat je de deur uitgaat en niet meer terugkomt. En op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden. De wind heeft hem de duinen ingeblazen, waar hij heel hard terecht kwam. De politie bevestigt het ongeval, maar wil niks zeggen over de identiteit van het slachtoffer. Het incident gebeurde rond 5:45. Gisteren rond die tijd waren er verschillende kitesurfers actief. Zo zegt een woordvoerder. Nou ja, de hulpdiensten hebben de man nog geprobeerd te redden, maar dat is niet gelukt. Ja, volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Ja, de reddingsdienst KNRM die moet jaarlijks zo'n 200 keer uitrukken om vermiste kite-, wind- of golfsurfers te zoeken. Ja, volgens de reddingsmaatschappij blijkt de surfer in de helft van alle gevallen al veilig aan de kant te zijn, terwijl de spullen vaak nog in het water drijven. Ja, ja, vooral bij harde wind is het oppassen. En als je kitesurfer bent, dan hou je wel van harde wind natuurlijk. Dan blijf je niet binnen, hè? Goed voor de wekker wakker, 50 jaar geleden, toen stond er een liedje van, Julian Clarke in de top 40 met This Melody. Het was de bovenste plaats, het bleef natuurlijk 1 week staan. En er is toen in die tijd ook nog een keer een alleraardigste andere versie gemaakt met Rob de Nijs. En die gaan we draaien. This Melody.

Elvis Presley. Alleen op vrijdag.

0: werkdag, maar ook in het weekend, Erik van Vliet.
1: Back-to-back classic, the 90s hits met Erik van Vliet.
0: Erik van Vliet.

Uit de bekende James Bond, GoldenEye, hoorde je Tina Turner voorbij komen. En daarvoor trouwens Meatloaf, hè, in de back-to-back classic. De 90s hits bij Erik van Vliet. Ja, goedemorgen, welkom. Dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, het is vandaag de sterfdag van Astrid Gilberto, Braziliaanse zangeres. Bekend van de bossa nova en samba muziek. Ja, ze werd beroemd om haar vertolking van het nummer The Girl van Ipanema. Ja, ze was de bossa nova. Ze maakte onder andere de bossa nova er populair mee. Maar ja, ze is er niet echt rijk van geworden. Want voor het inzingen van het liedje heeft ze maar $120 gekregen. Ja. En hier is het liedje.

0: Summertime.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De huishoudelijke hulp in de gemeente Heusden is nog steeds niet op orde. Dat is de keiharde conclusie van een raadsinformatiebrief. In november beloofde het college dat in april de dekking van de huishoudelijke hulp op 100% zou zitten. Dat streven is niet gehaald. Binnenkort wordt er een bijeenkomst in de gemeenteraad georganiseerd om te kijken hoe ze nu verder moeten. Het volledige verhaal is terug te lezen op onze site. Volgende week worden de coalitieakkoorden in de gemeente Waalwijk en Heusden gepresenteerd. Op dinsdag is de presentatie van het coalitieakkoord van Waalwijk. VVD samen Waalwijk, het CDA en de SGP gaan met het akkoord een compleet nieuwe koers varen. Een dag later wordt het akkoord van Heusden gepresenteerd. Daar maken vier partijen deel uit van de nieuwe coalitie: DNP, Gemeentebelangen, VVD en het CDA. Navajo Bakboord heeft zich langer verbonden aan RKC Waalwijk. De verdediger heeft een nieuw contract getekend tot 2028. Bakboord werd afgelopen februari transfervrij opgepikt door RKC, omdat de club haastig op zoek was naar een nieuwe rechtsachter. Bakboord maakte een goede indruk en blijft daarom de komende jaren een RKC'er. Komende zaterdag is een beslissende wedstrijd voor voetbalclub VV Dongen. De Dongenaren spelen dan namelijk de finale van de play-offs voor promotie naar de derde divisie tegen Heer Jansdam. De finale gaat over twee wedstrijden en de eerste wedstrijd eindigde deze week in 1-1. Dongen heeft dus een goed resultaat nodig om promotie naar de derde divisie af te dwingen. De wedstrijd vindt plaats in Heer Jansdam om 6 uur 's avonds. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl.
3: Nog voor de wekker wakker. Uw gastheer deze morgen, Erik van Vliet.

Dat is lang geleden hoor. Johnny Kidd en de Pirates en Magic of Love. Wat was het, jaren 60? Nou, in elk geval heel lang terug. Ja. Lekkere rock'n'roll platen. Ja, voor de wekker wakker. Even kijken naar het verkeer in de omtrek. Nou ja, er staan hier in de buurt van de Langstraat geen files. Maar mocht je verderop gaan naar de A4 of de A28 of de A30, dan is het wel druk. Ja, vooral eventjes oppassen op de N50. Het is een eindje weg. Maar ja, stel dat je moet forensen of je moet daar in de buurt wezen met je auto. En je moet misschien gaan werken daar. Dat kan. Richting Emmeloord, bij het knooppunt Emmeloord. Daar zijn wegwerkzaamheden. En daar is het langzaam rijden. Dus het kan eventjes opstoppingen veroorzaken. Hè? Ja. Dit is George Michael. En S.

was hem weer. Dit was weer Voor de Wekker Wakker op deze vrijdag. Het is weer bijna klaar. Hebben we nog wat vergeten? Nee, hè? Alles is weer klaar voor het weekend, hè?

0: lekker ook weer gewoon van 7 tot 9.
1: Doei, doei, houdoe, toedeledokie. De groeten thuis en tot de volgende.
0: En mocht je morgen geen tijd hebben, dan kan het ook. Dan ben ik er zondag ook van 7 tot 9.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
5: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zouden gemeenten volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol zijn. Van de 342 gemeenten zijn er 62 die voldoen aan de opdracht van het kabinet voor 1 juli. Veel andere gemeenten zijn ver verwijderd van dit doel. 147 hebben een achterstand van 25 statushouders of meer. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren vanaf hun persoonlijke accounts veelvuldig afbeeldingen op de site. Daar zat ook kindermisbruikmateriaal tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De 23 afbeeldingen van kinderporno waren gisteravond nog steeds online. Beheerders van Motherless reageerden niet inhoudelijk op verzoeken om commentaar. De in Nederland ondergebrachte site kwam eerder in het nieuws door video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. De brand in maart aan boord van het grootste Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald Ford heeft veel meer schade veroorzaakt dan eerder bekend was. Dat meldt CNN op basis van interne beelden en gesprekken met bemanningsleden. De brand woedde urenlang door het schip en ook zou het automatische blussysteem niet goed hebben gewerkt. Honderden opvarenden verloren hun slaapplaats en persoonlijke bezittingen. Het kan nog zeker een jaar duren voordat het schip weer volledig inzetbaar is. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is voor het eerst in 7 jaar dat de twee elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. De laatste tijd haalden beide landen de banden al aan met diplomatieke bezoeken over en weer. Xi Jinping ontving enkele weken geleden ook al de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
16: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
17: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
18: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
19: Ah, mijn rug.
20: Beweeg.
19: Hé, wat? Huh?
20: Ik ben het. Je rug.
19: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
21: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
22: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
23: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
24: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
25: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
26: Valdorpelshop.nl.
27: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
26: Valdorpelshop.nl.
28: Schakel maar in.
29: Van harte welkom.
30: Schakel maar in.
28: En geniet.
31: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
28: Gewoon lekker lang luisteren.
32: Wat zegt u?
33: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De huishoudelijke hulp in de gemeente Heusden is nog steeds niet op orde. Dat is de keiharde conclusie van een raadsinformatiebrief. In november beloofde het college dat in april de dekking van de huishoudelijke hulp op 100% zou zitten. Dat streven is niet gehaald. Binnenkort wordt er een bijeenkomst in de gemeenteraad georganiseerd om te kijken hoe ze nu verder moeten. Het volledige verhaal is terug te lezen op onze site. Volgende week worden de coalitieakkoorden in de gemeente Waalwijk en Heusden gepresenteerd. Op dinsdag is de presentatie van het coalitieakkoord van Waalwijk. VVD samen Waalwijk, het CDA en de SGP gaan met het akkoord een compleet nieuwe koers varen. Een dag later wordt het akkoord van Heusden gepresenteerd. Daar maken vier partijen deel uit van de nieuwe coalitie: DNP, Gemeentebelangen, VVD en het CDA. Navajo Bakboord heeft zich langer verbonden aan RKC Waalwijk. De verdediger heeft een nieuw contract getekend tot 2028. Bakboord werd afgelopen februari transfervrij opgepikt door RKC, omdat de club haastig op zoek was naar een nieuwe rechtsachter. Bakboord maakte een goede indruk en blijft daarom de komende jaren een RKC'er. Komende zaterdag is een beslissende wedstrijd voor voetbalclub VV Dongen. De Dongenaren spelen dan namelijk de finale van de play-offs voor promotie naar de derde divisie tegen Heer Jansdam. De finale gaat over twee wedstrijden en de eerste wedstrijd eindigde deze week in 1-1. Dongen heeft dus een goed resultaat nodig om promotie naar de derde divisie af te dwingen. De wedstrijd vindt plaats in Heer Jansdam om 6 uur 's avonds. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Dat heeft hij in het WNL-televisieprogramma Goedemorgen Nederland bekendgemaakt. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Zij verliet de partij na een machtswisseling waarbij Caroline van der Plas werd opgevolgd door Henk Vermeer. Tuinman was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Schoof. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen was in 2024 met zijn vrienden op stap toen de man een vriendin verbaal lastig viel. Toen de man uiteindelijk wegliep, rende de jongen achter hem aan en mishandelde hem. Het slachtoffer overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De man bleek ongeneeslijk ziek te zijn. Hij overleed aan een longontsteking en medicatie voor zijn verwondingen. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico-stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. Stakende leraren demonstreren en werpen wegblokkades op. Groepen boeren, vrachtwagenchauffeurs en familieleden van de zo'n 130.000 vermisten in Mexico hebben acties aangekondigd. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. In Mexico worden 13 van de 104 WK-wedstrijden gespeeld. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is voor het eerst in 7 jaar dat de twee elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. De laatste tijd haalden beide landen de banden al aan met diplomatieke bezoeken over en weer. Xi Jinping ontving enkele weken geleden ook al de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
14: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
15: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
16: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
17: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijgt direct diefstalalerts en blijft jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker lang luisteren.

Ja, hij maakt niet alleen hele snelle muziek, maar kan het ook wel wat rustiger aan doen, hoor. David Guetta hoorde je samen met Teddy Swims. En ook nog Tones and I. Je hoorde Gone, Gone, Gone. Nee, wij zijn niet weg. Langstraat FM. Dat was dat ik eerst even door de raam naar buiten kijken, word ik niet heel erg vrolijk. Oh, oh, oh, oh. Vorig weekend 30 graden bijna. En als ik nu eens naar buiten kijk, dan krijg ik de rillingen over mijn lichaam heen. Ja, ik heb zelfs een dun t-shirt aan. Met lange mouwen.

0: Short and Free. Ja, en af en toe ben je een beetje aan het zoeken in de database of ergens wat te lezen. Dan kom je een naam tegen en dan tik je hem in. Dan tik je hem eigenlijk verkeerd in. Dan kom je weer een andere naam tegen. En dan denk je bij jezelf van, dat is nou eens heel lang geleden dat we die plaat gedraaid hebben. Ja, die plaat is ook eigenlijk best wel oud. Hij komt officieel uit 1956.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Daar probeer ik ook iedere dag een leuke verjaardag met je mee te nemen. Oud-trainer overigens van RKC Waalwijk, Martin Koopman, is vandaag ook jarig. Maar ook Brian McKnight, die goede man, wordt vandaag 57 jaar oud. Hij had eind 99, begin 2000 een hele leuke hit. Niet zo heel bekend geworden, maar

0: nummers geschreven voor andere artiesten. En zelf maakte u er ook eentje. Je hoorde Brian McKnight. Hij wordt vandaag 57.
1: Info en hits. Langstraat FM.
0: Tot aan het nieuws met Sien van der Kaag. Gaan we genieten van Murray Head en One Night in Bangkok. One Night in Bangkok. We gaan terug naar 1985 alweer. Zometeen na het nieuws gaan we kijken of we contact kunnen krijgen met Lucas Paulides. En kijken of er nog wat reuring is in het RGC Waalwijk transfernieuws.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De huishoudelijke hulp in de gemeente Heusden is nog steeds niet op orde. Dat is de keiharde conclusie van een raadsinformatiebrief. In november beloofde het college dat in april de dekking van de huishoudelijke hulp op 100% zou zitten. Dat streven is niet gehaald. Binnenkort wordt er een bijeenkomst in de gemeenteraad georganiseerd om te kijken hoe ze nu verder moeten. Het volledige verhaal is terug te lezen op onze site. Volgende week worden de coalitieakkoorden in de gemeente Waalwijk en Heusden gepresenteerd. Op dinsdag is de presentatie van het coalitieakkoord van Waalwijk. VVD samen Waalwijk, het CDA en de SGP gaan met het akkoord een compleet nieuwe koers varen. Een dag later wordt het akkoord van Heusden gepresenteerd. Daar maken vier partijen deel uit van de nieuwe coalitie: DNP, Gemeentebelangen, VVD en het CDA. Navajo Bakboord heeft zich langer verbonden aan RKC Waalwijk. De verdediger heeft een nieuw contract getekend tot 2028. Bakboord werd afgelopen februari transfervrij opgepikt door RKC, omdat de club haastig op zoek was naar een nieuwe rechtsachter. Bakboord maakte een goede indruk en blijft daarom de komende jaren een RKC'er. Komende zaterdag is een beslissende wedstrijd voor voetbalclub VV Dongen. De Dongenaren spelen dan namelijk de finale van de play-offs voor promotie naar de derde divisie tegen Heer Jansdam. De finale gaat over twee wedstrijden en de eerste wedstrijd eindigde deze week in de 1-1. Dongen heeft dus een goed resultaat nodig om promotie naar de derde divisie af te dwingen. De wedstrijd vindt plaats in Heer Jansdam om 6 uur 's avonds. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons info@langstraatmedia.nl.

0: Emerald hoorde je hier op Langstraat FM. En Stuck, ja, vanaf volgende week zit er ook iemand gewoon vast, zeg maar, aan de tv gekluisterd tijdens het WK voetbal. Toch, Lucas? Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Erik. Nee, dat klopt als een bus. We zijn echt met, wat is het, rassenschreden aan het aftellen. En ik kan eigenlijk niet wachten. En we hebben dit jaar gewoon 6 weken lang WK voetbal. Nou ja, wat willen mensen nog meer?
0: Na de wedstrijd gezien te hebben afgelopen week. Als dat het niveau is wat we gaan zien in Canada, Amerika en Mexico.
1: Nee, kijk, weet je wat het is? Je WK krijgt natuurlijk voor meerdere redenen. Het Nederlands elftal, ja, ik weet nog niet zo heel goed wat ik daarvan moet denken. Ook omdat, ja, het is een beetje de vraag hoe je keuzes Koeman maakt en hoe we dan gaan voetballen. Maar gewoon dat heel dat toernooi aan zich is gewoon leuk. Het is gewoon, het is weer, ik weet het niet, het is gewoon al die landen bij elkaar en dan alle poeltjes weer. En dan, daar zijn altijd weer verrassingen, er zijn altijd weer grote landen die falen. Er zijn zoveel verhalen die gemaakt worden op zo'n WK. Ik heb er wel heel veel zin in, ja.
0: Oké, de keuze van de KNVB om Koeman trainer te maken.
1: Ja, kijk, laat ik het zo zeggen. Het was toen logisch, na Van Gaal, want die stopte ermee. Maar ja, ik hoop toch eigenlijk dat we na de zomer wel een...
0: Hoezo logisch?
1: Nou ja, goed, Koeman zit er nou, denk ik. Hij is na het WK in Qatar is Van Gaal ermee mee gestopt. Ik zou niet weten hoeveel grote namen je op dat moment echt beschikbaar had. Alleen ik denk wel dat als je heel sec kijkt naar de cijfers van Koeman in zijn tweede termijn, dan moet dit WK heel goed gaan. Anders dan zit er toch wel een bepaalde nasmaak bij. We hebben in de afgelopen, sinds het WK in Qatar, hebben we niet meer van een top 10 land gewonnen. We hebben niet meer van een top 15 land, top 15 land gewonnen. En alle wedstrijden tegen de top 30 landen hebben er maar 3 of 4 gewonnen. Dat zijn er gewoon heel, heel weinig. We hebben een paar keer gelijk gespeeld en het was het dan. Ja goed, en dat moet wel een keer veranderen, zou je zeggen.
0: Ja, goed. Ja, ik vind sowieso wel... Joey Veerman, openlijk dat hij daar iets van zegt. Ja, ik vind dat zo slecht.
1: Ja, kijk, weet je, dat is ook wel zo. Alleen, kijk... Wat ik bij Koeman een beetje heb, is dat hij is een beetje van die generatie, de oude stempel, die nog niet helemaal snappen hoe media werkt. Wat heel raar is, want media is al heel lang een ding. Ik heb afgelopen zondag bij Studio Sport nog een leuke documentaire kunnen kijken over hoe dat op het WK in Amerika 94 ging met alle pers. Maar kijk, weet je, als jij daar al met een uitgestreken gezicht en chagrijnig gaat lopen vertellen en bij de eerste beste vraag van een sportjournalist chagrijnig antwoord gaat geven, ja, weet je, dan draait het sentiment daaromheen, is daar gewoon van afhankelijk.
0: Ja, maar dat snap ik, maar een KNVB die moet toch iemand mediatraining geven? Die krijgt toch mediatraining? Ja, hij heeft wel zo vaak voor een microfoon gestaan, hij moet het toch wel gewoon snappen dat hij niet iemand openlijk de grond in moet stampen?
1: Ik ben het heel met je eens. Want ik denk, kijk, weet je, het is, als je nou sec kijkt wat hij over Joey Veerman gezegd heeft, valt het allemaal wel mee. Maar het is gewoon de manier waarop, het gezicht dat hij erbij heeft.
0: Dat dus. Ik zeg al, als ik de baas van de KNVB, ik had hem gelijk ontslagen. Dat meen ik echt. Ja. Dit kun je gewoon niet maken.
1: Nee, kijk, ik vind sowieso, we moeten Joey Veerman ook niet te groot maken.
0: Want, nee, natuurlijk niet. Maar, ik ben helemaal niet.
1: Kijk, en weet je wat is, als we dan even terugzoomen op afgelopen week ook, dan wordt de selectie bekendgemaakt. En de eigenlijk is iedereen meteen een chagrijnig. Dat is gewoon zonde. Want laten we wel wezen, als je het stof laat dalen, heeft Koeman eigenlijk niet echt gekke keuzes gemaakt. Kijk, er zijn keuzes, weet je, daar kunnen wij het over oneens zijn, omdat je net een andere smaak hebt. Maar echt gekke keuzes zitten er niet bij. Laten we wel wezen. Nou goed, en als je dan kijkt, is het vooral de vraag hoe gaat hij het invullen tegen de landen tegen wie we gaan spelen. En nee, omdat hij de manier waarop het heel dat die presentatie verloopt, ja, daar worden we al een heel klein beetje chagrijnig van. En dat vind ik eigenlijk wel zonde. Want ik denk dat als je een beetje kijkt wat buitenlandse pers over ons schrijft, ja, dan die zijn echt wel onder de indruk over met welk middenveld en welke verdediging wij naar het WK toe gaan. Alleen ja, Het zou lekker zijn geweest als je even net één top buitenspeler erbij had gehad. Of dat Gakpo een heel goed jaar had gehad of zo. Of Memphis gewoon fit was geweest. Alleen voor de verdere rest hebben we echt niet zo heel veel klagen. Alleen moet het er wel nog uitkomen, dat is wel zo.
0: Ja, ik hoop in ieder geval dat je het aan het voetballen krijgt. Want de afgelopen weken had ik weer zoiets van... En ik was eigenlijk niet van plan om te kijken. En ik kreeg visite en die wilde die wedstrijd zien. Dus ik heb hem opgezet, maar ik... Ja, ik heb... Ja, goed. Maar goed, volgende week begint het. En wanneer hebben we de eerste wedstrijd eigenlijk?
1: Ja, volgende week zondag. Dan is de... mijn hoofd is de 12e of de 13e. De 14e is dat... dan moeten we thuis tegen, of moeten we thuis, dan moeten we om 10 uur 's avonds tegen Japan.
0: Mm-hmm.
1: En dat gaat de eerste pot zijn.
0: Oké, en waar spelen we eigenlijk? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb me eigen helemaal nog niet in verdiept.
1: Nou, dan moet ik eerlijk gezegd, ik weet dat we onder andere in Kansas City, Dallas en Houston spelen. Maar in welke volgorde, dat ben ik even kwijt.
0: Want ik hoorde in ieder geval vanmorgen in het nieuws dat het in Mexico flink bal is. Maar dat het voetbal daar niet onder gaat leiden. Dus,
1: klopt.
0: Maar goed, even terugkomen op RKC Waalwijk. Het is rustig.
1: Ja, het is heel veel spelers zijn op vakantie. Dus,
0: niet allemaal, hè?
1: Nee, niet allemaal, maar veel wel. En je ziet gewoon dat het een beetje inkakt. En iedereen gaat nou een beetje kijken van wat zijn de mogelijkheden. En de eerste beschietingen gebeuren wel. Er zijn best nog wel wat clubs die voor het WK wat zaken willen doen. Dat zie je trouwens dat Dumfries nou ineens met Madrid speelt. En dat Mickey van der Ven, Van Hekken met Tottenham speelt. Dat zie je ook. Nou, op een lager niveau gebeurt dat ook een heel klein beetje. En zo zie je dat RKC in ieder geval alvast zaken heeft gedaan met Backboard om hem 2 jaar te verlengen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is echt maar een kwestie van de jongen zit dit jaar in zijn laatste maand. Of deze maand is de laatste maand van zijn contract. Dus daar moeten ze een keuze over maken. En die zijn er samen uitgekomen. Dus dat is denk ik mooi nieuws. En het ziet er toch wel naar uit dat Tim van der Ley gaat vertrekken.
0: Ja, toch wel?
1: Ja, de grootste kandidaat momenteel is VfB Stuttgart. Die het er wel in hem zien zitten. Dus wel een hele bijzondere stap, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik ben heel benieuwd welk plan zij met hem hebben. Maar als je me terugkijkt, dan zijn ze bij Vitesse wel echt flinke lelijk gezet door al die spelers te moeten laten gaan. Want als je ziet dat RKC al gaat verdienen aan spelers die gratis zijn weggelopen bij Vitesse, dan kun je daar toch een mooi begrotingsgat in Arnhem van dichten. Maar goed, dat is de straf die ze betaald hebben.
0: Ja, er gaat nog wel meer gebeuren daar, denk ik. Toch?
1: Dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel, want het lijkt er toch ook wel op. Er zijn nog geen officiële dingen waar wij van weten. Hè? Er gaat nog niks concreets wat we weten. Maar zo'n Postma gaat ook niet blijven. Maar die gaat ook niet weg voor een appel en een ei. Dus nou goed, dan heb je toch al 3 Vitesse-spelers. Die best wat centjes in het laadje moeten gaan brengen. Dus we zijn benieuwd en we volgen het nauwgezet.
0: Ja, gaat er dan trouwens ook niks aan opleidingskosten?
1: Want Tim... Jawel, tuurlijk is dat zo. Alleen het gros van zo'n bedrag is natuurlijk voor RKC. Alleen als die jongens... Ik heb even niet helemaal scherp hoe lang ze in de opleiding van Vitesse gespeeld hebben.
0: Mm-hmm.
1: Want dat scheelt per speler ook nog. Want volgens mij komt Van der Ley vanuit een andere opleiding. Maar goed, maakt niet zoveel uit. Dus dan gaat er nog wel wat vanaf hoor. Gaat eigenlijk best wel veel van zijn transfersom af. Maar nee, je zult zien dat het bij RKC nou de komende weken nog even rustig is. En dat ze dan over een week of 2, denk ik, zeg dat goed. Ja, over een week of 2 moet toch ergens de eerste training wel weer gepland zijn. Want 27 juni, dan wordt geoefend tegen het regio-team. Dus dan zijn
0: we goed. Ja, dan wou ik best zeggen daar wou ik het ook over hebben van dat er binnenkort in ieder geval weer geoefend gaat worden.
1: Ja, en die wedstrijd is weer terug. Wat ik dan ook wel weer leuk en interessant vind. Want die is ook een lange tijd, een paar jaar niet gespeeld. En hij wordt nou weer gespeeld, dus dat is leuk.
0: Oké. Ik zit even naar Tim van der Ley te kijken. De marktwaarde was op 21 mei 2026 4 ton. Dat is toch niet verkeerd. Maar die zit al een tijdje bij Vitesse, hoor. Vanaf 2017. Dus ik denk dat hij komt van PSV. Daar heeft hij niet uitgezeten. Maar in 2017, 2018 is hij naar PSV gegaan. Of naar Vitesse gegaan.
1: Ja. Nee, ik heb hem in de war gehad met Postma. Postma die is in 24-25 pas bij Vitesse terechtgekomen. Die heeft daar de jeugd over geslagen. Okay. Dus van dat jonge AZ aan het toe gaan. Maar goed, zo, dus dat te beantwoorden, dat scheelt per speler, scheelt het weer net. Net hoe lang ze daar rondgehangen hebben. Maar maar uit onder de streep. Vitesse krijgt wel wat centjes voor, maar laten we wel wezen. RGC uiteindelijk pakt het grootste stuk van de taart.
0: Ja, dat
1: als,
0: ook wel.
1: Als die weggaat. Dus dat, ja.
0: Oké, okay, de eerste wedstrijd. Ja, vorig jaar was er geen. Was vorig jaar niet het regio-team. Nee.
1: Ik kan maar heel eerlijk gezegd, volgens mij is dat al 2 of 3 jaar niet geweest. Maar daar zou ik echt. Daar moet ik echt heel diep graven in mijn hoofd. Maar dus hij is weer terug. Zo zie ik het de wedstrijd. Dus dat is leuk.
0: Oké, en verder zijn er nog volgens mij geen wedstrijden bekend, toch?
1: Nee, volgens mij niet. En anders dan komen we dan ook op terug. Nou ja, alleen dat op 2 augustus is de open dag. Daar heeft RKC al gecommuniceerd.
0: Ja.
1: De zondag voordat de competitie gaat beginnen. Maar dan speelt de team speelt niet zelf. Maar dan is de afscheidswedstrijd van Michiel Kramer.
0: Ja, nee, dat klopt. Die had ik ook al meegekregen. Helemaal goed. Ik dank je wel voor je tijd en ik spreek je volgende week weer.
1: Doei.
0: Als er wat te melden is. Oké, doei doei.
1: Houdoe.
2: Erik Dankers.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
6: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
7: Langstraat FM Nieuws.
8: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gekregen vanwege dreigende berichten op sociale media. De Vries wil dat Maassluis zich aan de spreidingswet houdt. Op dit moment worden 140 asielzoekers in de stad opgevangen op 2 boten. Vorige week liet de nieuwe coalitie van Leefbaar Maassluis en VVD weten geen asielzoekers meer te willen opvangen in de stad. De Vries gaf daarop tegengas, waarop de politie bescherming nodig vond. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Dat heeft hij in het WNL-televisieprogramma Goedemorgen Nederland bekendgemaakt. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Zij verliet de partij na een machtswisseling waarbij Caroline van der Plas werd opgevolgd door Henk Vermeer. Tuinman was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Schoof. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen was in 2024 met zijn vrienden op stap toen de man een vriendin verbaal lastig viel. Toen de man uiteindelijk wegliep, rende de jongen achter hem aan en mishandelde hem. Het slachtoffer overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De man bleek ongeneeslijk ziek te zijn. Hij overleed aan een longontsteking en medicatie voor zijn verwondingen. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico-stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. Stakende leraren demonstreren en werpen wegblokkades op. Groepen boeren, vrachtwagenchauffeurs en familieleden van de zo'n 130.000 vermisten in Mexico hebben acties aangekondigd. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. In Mexico worden 13 van de 104 WK-wedstrijden gespeeld. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws.
9: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
10: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
14: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
15: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
14: Oh ja?
15: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
14: Klinkt goed.
16: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
17: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
18: Mag.
19: Wat mag?
18: Je weet wel, Mac.
19: Hè?
18: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
19: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
20: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
21: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
22: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
23: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
24: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
25: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
26: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
27: Schakel maar in.
28: Van harte welkom.
29: Schakel maar in.
27: En geniet.
30: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
27: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Wat zegt u?
32: Gewoon lekker lang luisteren.

0: en Elizabeth Taylor. Ja, dat was in die tijd ook een hele mooie dame, moet ik eerlijk zeggen. En de opener van dit uur was natuurlijk VOF de Kunst. Zijn oude liefde roest niet. Nee, die roest nog steeds niet. Er staat een flitser tussen Nieuwendijk en Hank. Hou daar even rekening mee. En tussen Zaltbommel en Knooppunt Empel staat 3 minuten vertraging. Ja, en dan gaan we het even hebben over het weer. We kijken naar buiten en het is somber en het is 16 graden.
1: Je dag wordt veel relaxter.
0: Oké, nou gaat ineens alles... ik zit met mijn handen aan de verkeerde knopjes... en dat gaat helemaal niet goed komen. Maar ik kan je verzekeren... want ik wil die plaats van Evelyn Rock gewoon horen. En dat gaan we gewoon zeker doen. Kan ik je verzekeren. Ja, deze. Ja, die. Nou, want ik wou het nog even hebben over het weer voor je. Dit weekende, ja, gaan we het een en ander aan regen krijgen. Zaterdag, zondag eigenlijk bijna niet. Maar morgen en zondag wordt het wel 20 graden.

Straks gaan we nog even luisteren naar een stukje Bert Visser. Dat is een hele leuke conferentie. Ja! Ja, dan moet ik meestal niet doorluisteren, want ja, dan gaat het meestal niet goed. In ieder geval, zometeen gaat hij over de rijdende rechter wat zeggen, ja. The Original Sin, je hoorde de heren van INXS. We gingen terug naar de jaren 80 en we blijven in de jaren 80. Ja, ik was even wat te snuffelen. Doe

Ja, het is geen kraker, maar het is wel een plaat van wel eer. Jordan Martin Eding, we gingen terug naar het jaar 1988. Wat heb ik die plaat veel gedraaid, op een of andere manier. Ja, ik kon hem ook meezingen. Nu tijd voor Lucas en Steve.

0: Dat Siem is inmiddels weer in zijn zetel gaan zitten voor zometeen weer het lokaal en regionaal nieuws. Maar voordat het zover is, gaan we nog even naar Italië. Met Fun Fun.
1: Info en hits.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De huishoudelijke hulp in de gemeente Heusden is nog steeds niet op orde. Dat is de keiharde conclusie van een raadsinformatiebrief. In november beloofde het college dat in april de dekking van de huishoudelijke hulp op 100% zou zitten. Dat streven is niet gehaald. Binnenkort wordt er een bijeenkomst in de gemeenteraad georganiseerd om te kijken hoe ze nu verder moeten. Het volledige verhaal is terug te lezen op onze site. Volgende week worden de coalitieakkoorden in de gemeente Waalwijk en Heusden gepresenteerd. Op dinsdag is de presentatie van het coalitieakkoord van Waalwijk. VVD samen Waalwijk, het CDA en de SGP gaan met het akkoord een compleet nieuwe koers varen. Een dag later wordt het akkoord van Heusden gepresenteerd. Daar maken vier partijen deel uit van de nieuwe coalitie: DNP, Gemeentebelangen, VVD en het CDA. Navajo Bakboord heeft zich langer verbonden aan RKC Waalwijk. De verdediger heeft een nieuw contract getekend tot 2028. Bakboord werd afgelopen februari transfervrij opgepikt door RKC, omdat de club haastig op zoek was naar een nieuwe rechtsachter. Bakboord maakte een goede indruk en blijft daarom de komende jaren een RKC'er. Komende zaterdag is een beslissende wedstrijd voor voetbalclub VV Dongen. De Dongenaren spelen dan namelijk de finale van de play-offs voor promotie naar de derde divisie tegen Heer Jansdam. De finale gaat over twee wedstrijden en de eerste wedstrijd eindigde deze week in 1-1. Dongen heeft dus een goed resultaat nodig om promotie naar de derde divisie af te dwingen. De wedstrijd vindt plaats in Heer Jansdam om 6 uur 's avonds. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM.

0: tussen Bijs en Kerkdriel hebben we maar liefst 8 minuten vertraging. Verder is het rustig op de Brabantse weg om ons heen. Ja, en eerst als je bij Bijs en Kerkdriel bent, dan ben je al even wat onderweg, zullen we maar zeggen. Toch? Ja, nog een half uurtje te gaan voordat we naar de boterham mogen. En ja, het is ook deze kant op, toch? Ja, goed. We hebben hem even meegenomen met je. Het is 16 graden in de Langstraat. Jorden de Carpenters. En Jambalaya.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Vanessa Paradis met Leslie Pien.

wij hebben een hek gezamen met de buren. En de buren snoeien alleen. Wij hebben 4 meter, zij hebben 4 meter. En de buren snoeien alleen hun eigen stukje. Ook in de vakantie. Oh, zeikers, vreselijke mensen. Meneer NSB is vreselijke mensen. Nee, dat zeg ik bewust. Ze verklikken iedereen. Hij heeft dat dan, hoor. Dus als wij terugkomen van vakantie, is hun hek helemaal strak. En die van ons helemaal... Ze staat ook altijd voor de deur. Als wij terugkomen van vakantie, staat ze altijd voor de deur en zegt ze... Nou, we kunnen naar jullie hek wel zien dat jullie lang zijn weg geweest. Nou, wij gaan door de vakantie. Wat zou Herman moeten zonder zijn tuintje? Nou, la la la la la la la. Ik weet wel een paar dingen, hoor. En die bladeren van jullie kastanje altijd bij ons in de tuin. En die fietsen op ons in je rit. Typisch van die rijdende rechterrukkers. Ja. En wel mijn favoriete programma. En ik zei daarna altijd, van, omdat hij op meneer Visser heet. Maar ja, meneer Visser is helaas niet meer bij rijden rechter. Die moest weer voor pegels naar FBS, weet ik veel. En nu hebben we meneer Reed. En dat is leuk, ik wist dat ik de hele week naar Groningen ging. En de zondag zat ik te kijken, afgelopen zondag, naar de rijdende rechten. En er was een aflevering op, die refereerde een beetje aan het verhaal wat ik u nu ga vertellen. Ik heb dus de hele aflevering uitgeschreven, u kunt ook uitzendingen miskijken. Maar ik lees het even omdat het zo past bij wat ik... Nou, even de bril op, al zie ik niks. Die gaat nog naar beneden, hoor. Wat zijn jullie rare mensen. Nou, kijk. Oh, goed, bekijk, er zit een gat in die map. De hele map is stuk, zie je dat? Oh nee, dat hoort dit in. Oh, was maar pauze. Nou. Dus dit is de aflevering afgelopen zondag. Ja, ik moet even bril opgooien. Wel bij de glazen. Ik heb plus 2. Dus plus 1, dus plus 2. Plus 1, plus 2. Ja, ja. Hoe verzie je dit? Nou, en deze aflevering speelt zich af in Midden-Brabant in, nou, rond Os, Uden. Nou, dat doet hij niet. Geachte rijdende rechten, het begon meteen al bij terugkomst van onze vakantie uit Luxemburg. De familie Schelkers, onze buren, hadden een schutting geplaatst van 14 meter hoog, zodat bij ons om 1:30 middags al donker is. Ja, zo gaan we toch niet als buren met elkaar omrijden, rechter. Ook ligt er al een tijdje 2 pitbulls op onze gezamenlijke oprijlaan en kunnen wij, als wij terug zijn van de Aldi, de auto pas verlaten als Adolf en Osama zijn aangeleid. Ook vertrouwen wij de conifere kwekerij bij hen in de kelder niet. Het is toch van de gekke dat wij tussen 11 en 5 zonder stroom zitten, maar dat er s'nachts rook komt uit de elektriciteitsmeter. En ons maandbedrag is opeens van €244 naar €3688 gegaan. Ja, dan vraag ik u rijden rechter, waar zijn we dan mee bezig? Tevens heeft meneer Schelkers vanmiddag radioactief materiaal over onze schutting gegooid. En groeiden nu oranje vierkante komkommers en fluoriseerde radijzen met een omtrek van 3 meter in onze moestuin. En als je de stekker van een schemelamp in de kont van onze golden retriever Wona stopt, dan kan ik je daar heel Pinkpop mee uitlichten. Ik hoop dat u snel kan langskomen rijden, rechter. Dan kom ik graag even naast u rijden om het uit te leggen. Zelf ben ik namelijk rijdende loodgieter. Peers, ik las in die privé dat u van uw vrouw afgaat. Echt waar, dan ben u meestal een scheidende rechter. En als u op het toilet zit, dan ben u de scheidende... Laat me gaan. Kom gauw langs, want het is heel ernstig. Ah, zo heerlijk dit programma. Dat is heerlijk. Ik hou zo van het programma. De week daarvoor was een mevrouw bij de kippenhok. Die stond over de erfgrens. Toen moest ik, jongens, ik sta toch verdomme een vrouw te houden. Mag ik nou één keertje? Laat maar weer. Doe het wel. Ga wel weer. Prima.

Ja, heb jij eigenlijk een keer dat je een conferentie wilt terughoren? Dat kan, laat het me gewoon even weten. Via 0621213210. Dat is ons WhatsApp-nummer. Nu tijd voor Vanessa Paradis nog een keer.

The Art of Noise, samen met Tom Jones. We gingen terug naar de jaren 80 en zij zongen voor u. Kiss. Langstraat FM. Goed, dat zit erop voor vandaag. We gaan eruit met Nelly Furtado en Powerless. We zometeen smakelijk eten. Vanmiddag veel plezier met Rijn en met Anton. En fijn weekend. En vanavond natuurlijk met Arjan.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De verkoop van DigiD, dat gegevens van Nederlanders opslaat, moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Er was afgelopen tijd veel ophef door de naderende verkoop van Solvinity, het cloudbedrijf dat gegevens van DigiD opslaat. Het kabinet wil daarom dat de aanbesteding van Solvinity valt onder de veel strengere aanbestedingsregels van Defensie. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw na onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan von der Leyen. Volgens de ombudsvrouw kan niet worden vastgesteld of het sms'je voor of na het indienen van een verzoek op openbaarmaking was verwijderd. Alle sms-berichten zouden daarom voor een langere periode bewaard moeten blijven. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gekregen vanwege dreigende berichten op sociale media. De Vries wil dat Maassluis zich aan de spreidingswet houdt. Op dit moment worden 140 asielzoekers in de stad opgevangen op twee boten. Vorige week liet de nieuwe coalitie van Leefbaar Maassluis en VVD weten geen asielzoekers meer te willen opvangen in de stad. De Vries gaf daarop tegengas waarop de politie bescherming nodig vond. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Blijswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Blijswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken na klachten van omwonenden. Omdat in de wijk wadi's worden aangelegd, dat zijn verlaagde gebieden die regenwater opvangen, wilde de gemeente dat woord in de straatnamen verwerken. Wadi betekent in het Arabisch rivierbedding. Nu krijgt de wijk straatnamen als Kolenschuitpad en Tuindersflat. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woning. woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
13: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
14: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
15: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De huishoudelijke hulp in de gemeente Heusden is nog steeds niet op orde. Dat is de keiharde conclusie van een raadsinformatiebrief. In november beloofde het college dat in april de dekking van de huishoudelijke hulp op 100% zou zitten. Dat streven is niet gehaald. Binnenkort wordt er een bijeenkomst in de gemeenteraad georganiseerd om te kijken hoe ze nu verder moeten. Het volledige verhaal is terug te lezen op onze site. Volgende week worden de coalitieakkoorden in de gemeente Waalwijk en Heusden gepresenteerd. Op dinsdag is de presentatie van het coalitieakkoord van Waalwijk. VVD samen Waalwijk, het CDA en de SGP gaan met het akkoord een compleet nieuwe koers varen. Een dag later wordt het akkoord van Heusden gepresenteerd. Daar maken vier partijen deel uit van de nieuwe coalitie: DNP, Gemeentebelangen, VVD en het CDA. Navajo Bakboord heeft zich langer verbonden aan RKC Waalwijk. De verdediger heeft een nieuw contract getekend tot 2028. Bakboord werd afgelopen februari transfervrij opgepikt door RKC, omdat de club haastig op zoek was naar een nieuwe rechtsachter. Bakboord maakte een goede indruk en blijft daarom de komende jaren een RKC'er. Komende zaterdag is een beslissende wedstrijd voor voetbalclub VV Dongen. De Dongenaren spelen dan namelijk de finale van de play-offs voor promotie naar de derde divisie tegen Heer Jansdam. De finale gaat over twee wedstrijden en de eerste wedstrijd eindigde deze week in 1-1. Dongen heeft dus een goed resultaat nodig om promotie naar de derde divisie af te dwingen. De wedstrijd vindt plaats in Heer Jansdam om 6 uur 's avonds. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Indian? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In de haven van de Roemeense stad Constanta is een zeedrone ontploft. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Hulpdiensten en het leger zijn massaal uitgerukt. Volgens de Roemeense nieuwssite Digi24 zijn er nog 3 drones aangetroffen in het kustgebied. Het is nog onduidelijk of het gaat om Oekraïense of Russische drones. Het is het tweede grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. De verkoop van DigiD, dat gegevens van Nederlanders opslaat, moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Er was afgelopen tijd veel ophef door de naderende verkoop van Solvinity, het cloudbedrijf dat gegevens van DigiD opslaat. Het kabinet wil daarom dat de aanbesteding van Solvinity valt onder de veel strengere aanbestedingsregels van Defensie. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw na onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan von der Leyen. Volgens de ombudsvrouw kan niet worden vastgesteld of het sms'je voor of na het indienen van een verzoek op openbaarmaking was verwijderd. Alle sms-berichten zouden daarom voor een langere periode bewaard moeten blijven. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Bleiswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken na klachten van omwonenden. Omdat in de wijk wadi's worden aangelegd, dat zijn verlaagde gebieden die regenwater opvangen, wilde de gemeente dat woord in de straatnamen verwerken. Wadi betekent in het Arabisch rivierbedding. Nu krijgt de wijk straatnamen als Kolenschuitpad en Tuindersflat. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind, de maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
15: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
14: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
16: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
17: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
18: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
19: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker.

0: 100% voor jou. Info. Oh, yeah, yeah, yeah. En hits. Langstraat FM.
1: Emergency.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De huishoudelijke hulp in de gemeente Heusden is nog steeds niet op orde. Dat is de keiharde conclusie van een raadsinformatiebrief. In november beloofde het college dat in april de dekking van de huishoudelijke hulp op 100% zou zitten. Dat streven is niet gehaald. Binnenkort wordt er een bijeenkomst in de gemeenteraad georganiseerd om te kijken hoe ze nu verder moeten. Het volledige verhaal is terug te lezen op onze site. Volgende week worden de coalitieakkoorden in de gemeente Waalwijk en Heusden gepresenteerd. Op dinsdag is de presentatie van het coalitieakkoord van Waalwijk. VVD samen Waalwijk, het CDA en de SGP gaan met het akkoord een compleet nieuwe koers varen. Een dag later wordt het akkoord van Heusden gepresenteerd. Daar maken vier partijen deel uit van de nieuwe coalitie: DNP, Gemeentebelangen, VVD en het CDA. Navajo Bakboord heeft zich langer verbonden aan RKC Waalwijk. De verdediger heeft een nieuw contract getekend tot 2028. Bakboord werd afgelopen februari transfervrij opgepikt door RKC, omdat de club haastig op zoek was naar een nieuwe rechtsachter. Bakboord maakte een goede indruk en blijft daarom de komende jaren een RKC'er. Komende zaterdag is een beslissende wedstrijd voor voetbalclub VV Dongen. De Dongenaren spelen dan namelijk de finale van de play-offs voor promotie naar de derde divisie tegen Heer Jansdam. De finale gaat over twee wedstrijden en de eerste wedstrijd eindigde deze week in 1-1. Dongen heeft dus een goed resultaat nodig om promotie naar de derde divisie af te dwingen. De wedstrijd vindt plaats in Heer Jansdam om 6 uur 's avonds. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In de haven van de Roemeense stad Constanta is een zeedrone ontploft. Een deel van het havengebied is geëvacueerd, hulpdiensten en het leger zijn massaal uitgerukt. Volgens de Roemeense nieuwssite Digi24 zijn er nog 3 drones aangetroffen in het kustgebied. Het is nog onduidelijk of het gaat om Oekraïense of Russische drones. Het is het 2e grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. Landelijke maatregelen om de gevolgen van corona te beteugelen kwamen in 2020 niet te laat, heeft Jaap van Dissel verklaard aan de parlementaire commissie Corona. Volgens de toenmalige RIVM-directeur en voorman van het Outbreak Management Team is het logisch dat maatregelen pas volgden nadat duidelijk werd dat ook mensen zonder klachten besmettelijk waren. Het enige alternatief was volgens Van Dissel een totale lockdown tot een vaccin beschikbaar kwam. De 49-jarige Ayada K. is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf omdat zij haar minderjarige zoon in Syrië liet recruteren als kindsoldaat door terreurgroep IS. Je kind laten recruteren als kindsoldaat is een oorlogsmisdrijf. K. reisde in oktober 2014 met haar 2 kinderen van toen 13 en 15 jaar oud naar Syrië. Daar verbleef het gezin jarenlang in door IS gecontroleerd gebied. Haar zoon kwam in 2017 om het leven bij een bombardement. Haar dochter moest 2 trouwen met een IS-strijder. En onder een gymzaal van een middelbare school in Rome is een oude villa uit de Romeinse tijd gevonden. De Domus stamt uit de 2e eeuw na Christus en ligt vlakbij het Colosseum. Het monument ligt volgens Italiaanse archeologen in een gebied waar grote Romeinse figuren als Augustus, Cicero en Pompeius woonden. Er gingen al jaren geruchten over ondergrondse ruimte onder de school. 6 jaar geleden werd tijdens een protest door leerlingen de villa ontdekt. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind, de maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
16: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
17: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
18: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
21: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
22: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Goed zo.
28: Langstraat FM.
29: De beste muziek in de ideale mix. De middagmix met Rijn Roosendaal. De middagmix met Rijn Roosendaal.

en los. Ai, wat een puinhoop allemaal, hè. De Buggles en Lenny, terug van 1981. Daarmee begonnen we de middagmix op vrijdag. Goedemiddag en hartelijk welkom. De Buggles. Ze hadden maar 3 hitjes in de top 40 eigenlijk. Video Kill the Radio Star was de grootste hit. Lenny was de ene grootste hit. En daarmee begonnen we vandaag de middagmix. En als laatste de Plastic Age. De titelsong van het gelijknamige album volgens mij van Lenny. Van de Buggles, zo moet ik zeggen. En we begonnen met Lenny van de Buggles. Tja, zo is het verhaal weer compleet. De middagmix op vrijdag. Het goud van uiteraard, de hits van nu. Torsneel de koffer hebben we klaarstaan. We hebben nog wat weer voor je. En uiteraard, het goud van uiteraard, de hits van nu. Dat is een heleboel, dat weet ik. Dat begint vanaf de jaren 60 tot aan nu zo'n beetje. En doorsnee hebben we toch wel een beetje knipoog naar het grijze hitverleden. Maar uiteraard kun je zelf ook het format nog een beetje kneden door je verzoekjes kenbaar te maken. Door te mailen middagmix@langstadmedia.nl of te appen op 06-21-21-32-10. We kijken in de Frits in de 50. Hij staat er nog steeds in. Hij is ook nog flitsschijf geweest. Dat was vorige week volgens mij. Nieuwe single van Ruben Hillen heet 20 Seconds. En die hoor je nu.

Muziek uit België. Willy Somers, betere man. Ben een beetje zuinig op je relatie. Ben er een beetje goed voor, dan was het zelf wel goed. En word je ook beter voor elkaar, hè? Het volgende onderwerp gaat over je eigen blootgeven. En hoe dat precies werkt, dat vertelt Imani jou. Don't be shy.

Ach ja, in de tijd dat dit hits waren, woonde ik nog thuis bij mijn ouders. Ik had een jongere zus en een oudere zus. Leven allebei nog hoor. En de ene was Love fan en de andere was Dolly Dots fan. Mijn oudste zus was helemaal fan van Love en alle LP's had ze. Dus volgens mij staan ze nog steeds ergens op een zolder weg te stoffen. Maar goed, deze single is wel leuk in ieder geval. Casanova, terug van 1979. En zo doen we dan weer wat herinnering opgehaald aan de hand van deze singles. Jouw middagmix. Nu, Roni. When did your heart go missing? Wanneer is het fout gegaan in onze relatie?

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De huishoudelijke hulp in de gemeente Heusden is nog steeds niet op orde. Dat is de keiharde conclusie van een raadsinformatiebrief. In november beloofde het college dat in april de dekking van de huishoudelijke hulp op 100% zou zitten. Dat streven is niet gehaald. Binnenkort wordt er een bijeenkomst in de gemeenteraad georganiseerd om te kijken hoe ze nu verder moeten. Het volledige verhaal is terug te lezen op onze site. Volgende week worden de coalitieakkoorden in de gemeente Waalwijk en Heusden gepresenteerd. Op dinsdag is de presentatie van het coalitieakkoord van Waalwijk. VVD samen Waalwijk, het CDA en de SGP gaan met het akkoord een compleet nieuwe koers varen. Een dag later wordt het akkoord van Heusden gepresenteerd. Daar maken vier partijen deel uit van de nieuwe coalitie: DNP, Gemeentebelangen, VVD en het CDA. Navajo Bakboord heeft zich langer verbonden aan RKC Waalwijk. De verdediger heeft een nieuw contract getekend tot 2028. Bakboord werd afgelopen februari transfervrij opgepikt door RKC, omdat de club haastig op zoek was naar een nieuwe rechtsachter. Bakboord maakte een goede indruk en blijft daarom de komende jaren een RKC'er. Komende zaterdag is een beslissende wedstrijd voor voetbalclub VV Dongen. De Dongenaren spelen dan namelijk de finale van de play-offs voor promotie naar de derde divisie tegen Heer Jansdam. De finale gaat over twee wedstrijden en de eerste wedstrijd eindigde deze week in 1-1. Dongen heeft dus een goed resultaat nodig om promotie naar de derde divisie af te dwingen. De wedstrijd vindt plaats in Heer Jansdam om 6 uur 's avonds. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Team, dankjewel. Ik heb nog een weerbericht voor je. Hadden we vanmorgen nog regen. Vanmiddag wordt het vanuit het westen op meer plaatsen droger en breekt geregeld de zon door. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 19 graden. Vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Zaterdag begint droog met geregeld zonneschijn. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en volgt de regen. Dus dat betekent nog even de paraplu bij de hand houden misschien. Maar langzaam maar zeker wordt het alweer wat beter weer. Want het was gisteren helemaal weer van je zegt, vermoeide mee. Af en toe van die buien dat je echt dacht van nou jongens, nou even het hele huis spoelt weg. Maar het was nogal wat gisteren met het weer. Maar vandaag in ieder geval een tandje beter. Dan moeten we dan weer op teren in ieder geval. Jouw middagmix. We kijken in de flitsende 50. Hij staat al 7 weken op nummer 1. De laatste single van Alex Warren, Fever Dream. Eens kijken wat hij aankomend weekend gaat doen.

Dikke hit voor Alex Warren, Fever Dream. Stond al heel lang in de flissende 50. En heel lang op nummer 1. En aankomende zaterdag gaan we horen of hij de achtste week gaat pakken. Op nummer 1 of hij toch gaat zakken. We wachten het rustig af, dames en heren. Het leidt ons niet vandaag het origineel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. En als je daarvoor goede ideeën hebt, laat het mij maar weten. Dan ga ik ermee aan de slag voor je. Twee plaatjes posten. De een heeft een relatie met de ander. En wat de relatie is, even vertellen. Dan ga ik het hier desdanig inkleden dat de relatie duidelijk wordt. Door het origineel in te starten. En vervolgens de cover op een goed moment, zodat de relatie duidelijk wordt. En vandaag doen we dat met de twee volgende werkjes. Het was in het jaar 2007 dat David Bisbal de single Silencio uitbracht. Dat zal je misschien weinig zeggen. Het was nog geen top 40 hit, maar het is wel bijgebleven, want de melodielijn was de basis voor Jeroen van der Boom met de single Je Bent Zo. En dat is natuurlijk wel weer grappig, want die hit ken je natuurlijk wel. Dat is de grote hit van Jeroen van der Boom, tv-presentator. En hij kan ook nog zingen. Je Bent Zo was de grootste hit. 25 weken top 40 en het piekte zelfs op nummer 1. Andere hits waren Bekentenis, Betekenis, Eén Wereld, Het Is Zover, Los van de Grond. En zo hebben we een heel lijstje van deze man. Maar dan ook, de melodielijn is hier wel de linking pin als het gaat om het origineel in de koffer. Je mag zelf gaan bepalen wat je dan leuker vindt. Het origineel van David Bisbal, Silencio uit het jaar 2007. Of Veer van Jeroen van der Boom. Je Bent Zo uit het jaar 2007 in de melodielijn. Dus zit verwerking van David Bisbal. Ja, een betere. Aan jou de keuze bij deze.

0: André zegt, geef mij maar het origineel. Het is net een tandje zonnig. Klinkt net wat frisser allemaal dan Groei van de Boom. Maar de orkestband is weer bijna een kopietje. Hè? Hebben we eerder meegemaakt. Was voor mij gisteren ook zo. Dat we een andere taal hadden. Twee liedjes met dezelfde melodielijn. Met het meer een orkestband bijna een kopie is. Tja, het kan gebeuren. Het origineel aan de cover. Goede ideeën ervoor. Laat het mij maar weten via middagmix@langstadmedia.nl of via de WhatsApp 06-21-21-32-10.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl.

0: www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Vanessa Paradis met Leslie Pien.

Nog eventjes flits schrijven en dan is het weer voorbij. En dan weten we of deze plaat voor de eeuwige roem gaat of ze doorgaat stromen naar de flitsende 50. Flitsende Paradis, nieuwe single. Heel lang stil geweest onder deze dame. Eens kijken of het weer gaat lukken om een nummer 1 te gaan scoren met deze plaat. Zo, dance festival op hoog niveau. Het is vandaag vrijdag, dus de D-Train, Love.

Altijd leuk, 24/7, het is Friday night. Onze laatste gedraaid in deze aflevering van de middagmix op vrijdag. De laatste alweer van deze week. Tja, 24/7. Ik kan me nog herinneren dat ik deze single kocht. Ik hoorde hem op Radio Veronica, dat klinkt wel leuk. Weet je wat ik denk, draai hem een keer bij mij op een stereo setje. En dan valt het zo tegen, hè? Want dan heb je geen soundprocessing. En die electropop is heel leuk, maar zonder soundprocessing is het net... En de pizza Hawaii zonder ananas of zo, hè? Tja, dat klinkt niet. Maar hier klinkt het wel, want we hebben wel soundprocessing. Vette compressie op de sound, dan lijkt het nog ergens op, hè, als je deze plaat hoort. Allemaal techniek, maar hoe dan ook. Het klinkt warm en lekker, onder dat motto. Hoe dan ook, het programma is klaar. Ik dank u weer voor het volgen. Zometeen weer een paar uurtjes non-stop. En dan om 5 uur weer Anton Nachtza met Van Zesterklaar. Neemt hij het weer over, studio putten, dan op het toestel. Ik zeg tot volgende week. Dan weer een nieuwe aflevering van de Middagmix Nieuwe Rixen. Je kunt reageren op dit radioprogramma. Laat weten wat jij nog mis. App het door op 06-21-21-32-10. Of mail het naar middagmix@langstadmedia.nl. Dan nemen we het mee. Dan deze Disco Queen nog maar een keertje. Foute disco, maar wel lekker. En zo gaan wij het weekend in. In de hoop dat we mooi weer hebben. Een goed weekend hebben. Spreken we elkaar maandag weer na het weekend. Een nieuwe Rixen van Middagmix. Mixen. Tot dan, tot volgende week. Hoi.

0: Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Drie mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De rechtbank noemt die inbraak professioneel voorbereid en uitgevoerd. De drie rovers bliezen met een zwaar explosief een ingang van het museum op en stalen sieraden uit een Roemeense erfgoedcollectie. Daaronder waren drie armbanden en de beroemde helm van Cotovenesti. Die helm en twee armbanden zijn alweer terecht. De drie mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die twee van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na drie maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende vier jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Volgens de minister staan werkgevers te springen om personeel, terwijl veel nieuwkomers kunnen en willen werken. De huidige wachttijd van 6 maanden wordt korter door Europese migratieregels die over een week ingaan. Aartsen wil werk als vast onderdeel van de inburgering laten zijn. Een Oekraïense zeedrone is per ongeluk in Roemenië terechtgekomen nadat het vaartuig door Russische elektronische oorlogsvoering van koers was geraakt. Dat heeft de Oekraïense marine bevestigd. Later ontplofte die drone in de havenstad Constanta aan de Zwarte Zee. De Roemeense autoriteiten ontruimden daarop delen van de stad en enkele stranden. Maar het gevaar is volgens de autoriteiten nu geweken. De maatregelen worden opgeheven. Eergisteren werd er in Roemenië nog een zeemijn gevonden. En de doodsoorzaak van bultrug Timmy is nog niet vastgesteld. Na autopsie op het Deense eiland Anholt is wel duidelijk geworden dat het een vrouwtje is. Deskundigen hebben monsters genomen om te onderzoeken of een virus of een visnet een rol speelde bij haar dood. Volgens de onderzoekers wordt dat lastig omdat het dier al ver ontbonden was. De resten van de walvis zijn inmiddels van het strand verwijderd. Ze komen in de collectie van het Natuurhistorisch Museum van Denemarken in Kopenhagen. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt
13: het goed?
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
15: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
16: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
17: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De huishoudelijke hulp in de gemeente Heusden is nog steeds niet op orde. Dat is de keiharde conclusie van een raadsinformatiebrief. In november beloofde het college dat in april de dekking van de huishoudelijke hulp op 100% zou zitten. Dat streven is niet gehaald. Binnenkort wordt er een bijeenkomst in de gemeenteraad georganiseerd om te kijken hoe ze nu verder moeten. Het volledige verhaal is terug te lezen op onze site. Volgende week worden de coalitieakkoorden in de gemeente Waalwijk en Heusden gepresenteerd. Op dinsdag is de presentatie van het coalitieakkoord van Waalwijk. VVD samen Waalwijk, het CDA en de SGP gaan met het akkoord een compleet nieuwe koers varen. Een dag later wordt het akkoord van Heusden gepresenteerd. Daar maken vier partijen deel uit van de nieuwe coalitie: DNP, Gemeentebelangen, VVD en het CDA. Navajo Bakboord heeft zich langer verbonden aan RKC Waalwijk. De verdediger heeft een nieuw contract getekend tot 2028. Bakboord werd afgelopen februari transfervrij opgepikt door RKC, omdat de club haastig op zoek was naar een nieuwe rechtsachter. Bakboord maakte een goede indruk en blijft daarom de komende jaren een RKC'er. Komende zaterdag is een beslissende wedstrijd voor voetbalclub VV Dongen. De Dongenaren spelen dan namelijk de finale van de play-offs voor promotie naar de derde divisie tegen Heer Jansdam. De finale gaat over twee wedstrijden en de eerste wedstrijd eindigde deze week in 1-1. Dongen heeft dus een goed resultaat nodig om promotie naar de derde divisie af te dwingen. De wedstrijd vindt plaats in Heer Jansdam om 6 uur 's avonds. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verzet zich tegen een voorstel van de Europese Commissie om begrotingsregels tot 2028 te versoepelen voor groene energie-investeringen. Minister Heijnen noemt dat onverstandig en vreest dat landen zo verder in de schulden raken. Het voorstel kwam na druk van de Italiaanse premier Meloni. Volgens Brussel is er extra financiële ruimte nodig om sneller af te stappen van fossiele brandstoffen. Nederland zoekt nu samen met andere kritische EU-landen naar steun om het plan tegen te houden. Drie mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De rechtbank noemt die inbraak professioneel voorbereid en uitgevoerd. De drie rovers bliezen met een zwaar explosief een ingang van het museum op en stalen sieraden uit een Roemeense erfgoedcollectie. Daaronder waren drie armbanden en de beroemde helm van Cotofenesti. Die helm en twee armbanden zijn alweer terecht. De drie mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die twee van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na 3 maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Volgens de minister zitten werkgevers te springen om personeel, terwijl veel nieuwkomers kunnen en willen werken. De huidige wachttijd van 6 maanden wordt korter door Europese migratieregels die over een week ingaan. Aartsen wil werk als vast onderdeel van de inburgering laten zijn. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Aaldersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Bij zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat er vooral draaiboeken waren voor kleinere, afgebakende crises. Maar voor een crisis die het hele land raakt ontbrak volgens hem een goede voorbereiding. Ook was niet duidelijk hoe schaarse middelen zoals ziekenhuisbedden verdeeld moesten worden en was niemand daartoe bevoegd. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt
0: eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel.
14: U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
16: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
17: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
18: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
19: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
20: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
21: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De huishoudelijke hulp in de gemeente Heusden is nog steeds niet op orde. Dat is de keiharde conclusie van een raadsinformatiebrief. In november beloofde het college dat in april de dekking van de huishoudelijke hulp op 100% zou zitten. Dat streven is niet gehaald. Binnenkort wordt er een bijeenkomst in de gemeenteraad georganiseerd om te kijken hoe ze nu verder moeten. Het volledige verhaal is terug te lezen op onze site. Volgende week worden de coalitieakkoorden in de gemeente Waalwijk en Heusden gepresenteerd. Op dinsdag is de presentatie van het coalitieakkoord van Waalwijk. VVD samen Waalwijk, het CDA en de SGP gaan met het akkoord een compleet nieuwe koers varen. Een dag later wordt het akkoord van Heusden gepresenteerd. Daar maken vier partijen deel uit van de nieuwe coalitie: DNP, Gemeentebelangen, VVD en het CDA. Navajo Bakboord heeft zich langer verbonden aan RKC Waalwijk. De verdediger heeft een nieuw contract getekend tot 2028. Bakboord werd afgelopen februari transfervrij opgepikt door RKC, omdat de club haastig op zoek was naar een nieuwe rechtsachter. Bakboord maakte een goede indruk en blijft daarom de komende jaren een RKC'er. Komende zaterdag is een beslissende wedstrijd voor voetbalclub VV Dongen. De Dongenaren spelen dan namelijk de finale van de play-offs voor promotie naar de derde divisie tegen Heer Jansdam. De finale gaat over twee wedstrijden en de eerste wedstrijd eindigde deze week in 1-1. Dongen heeft dus een goed resultaat nodig om promotie naar de derde divisie af te dwingen. De wedstrijd vindt plaats in Heer Jansdam om 6 uur 's avonds. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
6: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
7: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
8: Langstraat FM Nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. Vier bemanningsleden kregen de opdracht hun ruimtevaartuig op te zoeken en ruimtepakken aan te trekken. Die maatregelen zijn bedoeld voor het geval er een noodevacuatie nodig wordt. Ondertussen probeert de Russische bemanning het lek te dichten. De vier Crew 12 astronauten zitten sinds februari in de ruimte. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De explosie was bij een pand aan de Stravinsky-laan op de Zuidas. Het onderzoek richt zich ook op een reeks aanslagen in maart bij synagogen in Amsterdam, Rotterdam en Heemstede. Eerder werd al een 17-jarige verdachte uit Uithoorn aangehouden voor dezelfde explosie met terroristisch oogmerk. De politie onderzoekt nu of er een verband is. Het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Boekholt O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. Er is nog bijna 20 miljard euro nodig voor woningbouw en verduurzaming. Het tekort lijkt op papier deels te verdwijnen door toekomstige huurinkomsten en Europese versoepelingen. En ook extra bijdragen van het Rijk en huurmaatregelen moeten investeringsruimte opleveren. Maar de minister waarschuwt voor tegenvallende berekeningen en laat nu een adviescommissie naar de wooncorporaties kijken. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Aalbersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Bij zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat er vooral draaiboeken waren voor kleinere, afgebakende crises. Maar voor een crisis die het hele land raakt ontbrak volgens hem een goede voorbereiding. Ook was niet duidelijk hoe schaarse middelen zoals ziekenhuisbedden verdeeld moesten worden en was niemand daartoe bevoegd. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
10: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
11: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
13: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
14: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
15: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
16: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
17: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
18: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker.

En met The Romantic, What I Like About You, is het weer even over vijf op 5 juni 2026. Een prima goede vrijdagmiddag. Dit is de laatste aflevering alweer van deze week van Van Zessenklaar hier op Langstraat FM. Hier zoals vermeld aftrapte met The Romantics en What I Like About You. Tussen nu en 6 uur hebben we onder meer het laatste nieuws uit de streek met Sien van der K. We hebben het weer en uiteraard ook de flitsschijf en de speciale aanbieding. En dit

nummer zou op het lijf geschreven kunnen zijn van onze morning DJ Erik van Vliet. Dat was Harry Shaping en WOLD. I am the morning DJ 1974. Werd geen hit in Nederland. Slechts een tipje als het ware. Straks, ik zei het al, het nieuws uit onze eigen streek. Maar eerst Alan Walker en Eva Max. And Alone. We

De flitsschijf in de laatste keer dat hij in die hoedanigheid gedraaid werd, dat was Vanessa Paradis en Le Epine du Coeur. Het staat zoals te doen gebruikelijk op vrijdagmiddag is het aanschuiven op de A58 bij Tilburg Racing op de A2 Randweg Eindhoven. A2 en Randweg Zetterhombosch is het op diverse plaatsen aanschuiven. En uiteraard ook bij het knooppunt Hooipolder op de A59. Daar is het zoals te doen gebruikelijk aanschuiven. Meer informatie verkeersplaza.nl. En dit is Los Vast, de nieuwe 3J's.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De huishoudelijke hulp in de gemeente Heusden is nog steeds niet op orde. Dat is de keiharde conclusie van een raadsinformatiebrief. In november beloofde het college dat in april de dekking van de huishoudelijke hulp op 100% zou zitten. Dat streven is niet gehaald. Binnenkort wordt er een bijeenkomst in de gemeenteraad georganiseerd om te kijken hoe ze nu verder moeten. Het volledige verhaal is terug te lezen op onze site. Volgende week worden de coalitieakkoorden in de gemeente Waalwijk en Heusden gepresenteerd. Op dinsdag is de presentatie van het coalitieakkoord van Waalwijk. VVD samen Waalwijk, het CDA en de SGP gaan met het akkoord een compleet nieuwe koers varen. Een dag later wordt het akkoord van Heusden gepresenteerd. Daar maken vier partijen deel uit van de nieuwe coalitie: DNP, Gemeentebelangen, VVD en het CDA. Navajo Bakboord heeft zich langer verbonden aan RKC Waalwijk. De verdediger heeft een nieuw contract getekend tot 2028. Bakboord werd afgelopen februari transfervrij opgepikt door RKC, omdat de club haastig op zoek was naar een nieuwe rechtsachter. Bakboord maakte een goede indruk en blijft daarom de komende jaren een RKC'er. Komende zaterdag is een beslissende wedstrijd voor voetbalclub VV Dongen. De Dongenaren spelen dan namelijk de finale van de play-offs voor promotie naar de derde divisie tegen Heer Jansdam. De finale gaat over twee wedstrijden en de eerste wedstrijd eindigde deze week in 1-1. Dongen heeft dus een goed resultaat nodig om promotie naar de derde divisie af te dwingen. De wedstrijd vindt plaats in Heer Jansdam om 6 uur 's avonds. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Dankjewel Siem van der Kaa voor de regionale nieuwsupdate. In de loop van deze middag neemt de buienactiviteit in het binnenland af. En vanavond is het op verreweg de meeste plaatsen droog met nog flink wat ruimte voor de zon. In de nacht naar morgen verloopt vervolgens droog met een mix van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. De dag die start morgen droog met zo nu dan wat zon. In de loop van de ochtend neemt de bewolking vanuit het zuidwesten snel toe. En morgenmiddag volgen buien. Voor de buien uit kan het nog 19 tot 21 graden worden. Maar zodra het begint te regenen koelt het flink af. De wind komt uit zuidelijke richting en is zwak tot matig van kracht. De dagen daarna is het tot en met dinsdag lijkt het wisselvallig te blijven.

De beste route van werk naar huis. Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic.

Op vrijdag ben je van ons gewend dat we in elk geval een enigszins dansbare car classic voor je hebben. En met de 3 Degrees Given Up, Given In hebben we aan dat profiel wel degelijk voldaan, denk ik. Zometeen de speciale aanbieding. Tot die tijd hebben we nog Stef Bos en Zeker Evans. Maar nu eerst Robin Hillen. I've got

Zo'n verrassende gouden ouwe die je nooit meer op de radio hoort. Het was al volgende tijd van In the Year 2525. We hebben het uiteraard over Zager & Evans en Carolyn James uit 1969. Tijd voor wat verstaanbare muziek. En niet in de minste...

0: Zij het afgelopen week al vaker dus te vinden op het spiksplinternieuwe album van Jay Zine, Vinyl. En dat That Is Vinyl, en zo heet het album. En de eerste single van dat album, dat was zo ook het titelstuk. Die werd eind vorig jaar uitgebracht. En dit was de tweede single van het album That Is Vinyl. Jay Zine, One Last Dance. Een lekkere mellow track deze week. Kon je hem horen, kon je hem beluisteren in Van Zesseklaar als zijnde de speciale aanbieding. Maandag hebben we weer een spiksplinternieuwe. Blik op de klok werpend zien we dat ik ook lekker weekend ga houden. Ga lekker een hapje eten met mijn middelste dochter. En een glaasje achter met de Weather Girls. En ik hoop niet dat het waar is. It's a raining man. Ik wens je een fijn weekend. En ik spreek je maandag, 5 uur.
1: Hi, we're your weather girls. And have we got news for you.
2: You better listen.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Binnen een paar weken komen Nederland, België en Luxemburg met een plan om landen sneller maar zorgvuldig richting een EU-lidmaatschap te helpen. Dat zei premier Jette na een EU-top met westelijke Balkanlanden in Montenegro. Het voorstel moet vooral duidelijkheid geven over de toetreding van landen als Oekraïne. Volgens Jette is uitbreiding alleen mogelijk als landen aan alle EU-criteria voldoen. Voor een proeflidmaatschap was te weinig draagvlak. De Benelux wil vooral zorgvuldige Europese integratie. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. Vier bemanningsleden kregen de opdracht hun ruimtevaartuig op te zoeken en ruimtepakken aan te trekken. Die maatregelen zijn bedoeld voor het geval er een noodevacuatie nodig wordt. Ondertussen probeert de Russische bemanning het lek te dichten. De vier Crew 12 astronauten zitten sinds februari in de ruimte. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De explosie was bij een pand aan de Stravinsky-laan op de Zuidas. Het onderzoek richt zich ook op een reeks aanslagen in maart bij synagogen in Amsterdam, Rotterdam en Heemstede. Eerder werd al een 17-jarige verdachte uit Uithoorn aangehouden voor dezelfde explosie met terroristisch oogmerk. De politie onderzoekt nu of er een verband is. En het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. Er is nog bijna 20 miljard euro nodig voor woningbouw en verduurzaming. Het tekort lijkt op papier deels te verdwijnen door toekomstige huurinkomsten en Europese versoepelingen. En ook extra bijdragen van het Rijk en huurmaatregelen moeten investeringsruimte opleveren. Maar de minister waarschuwt voor tegenvallende berekeningen en laat nu een adviescommissie naar de wooncorporaties kijken. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Altijd gedoe met je printer?
11: Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
14: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
15: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
17: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het gebruik van staalslakken moet in principe worden verboden, tenzij het materiaal aantoonbaar veilig is voor mens en milieu, schrijft staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Staalslakken zijn restmateriaal uit de staalproductie en worden nu nog gebruikt in de wegenbouw als goedkoop bouwmateriaal. Het kabinet wil strengere regels omdat er zorgen zijn dat het materiaal schadelijke stoffen kan lekken als het nat wordt. Eind dit jaar wordt er besloten over een verbod. Het Europese migratiepact dat over een week ingaat zorgt volgens asielminister Van den Brink niet voor extra problemen in Ter Apel. De Immigratie- en Naturalisatiedienst start dan met een nieuw systeem dat voorlopig alleen daar wordt gebruikt. Daardoor kunnen aanmeldingen uit Budel niet meer worden afgehandeld, maar volgens de minister is Ter Apel daarop voorbereid. Het migratiepact moet in heel Europa zorgen voor strengere en snellere asielprocedures aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden nadat hij bewusteloos in het water werd gevonden bij de Brouwersdam. Hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen snel ter plaatse en hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren. Maar dat bleek tevergeefs, zo meldt de politie. Hoe het incident precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Eerder deze week overleed in Rokkanje al een kitesurfer door een noodlottig ongeval. Het ging daarbij volgens de politie om een val in de duinen door de harde wind. En het wereldwijde aanbod en de consumptie van vlees stegen de laatste 60 jaar sterk. Zo blijkt uit een nieuw rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Gemiddeld eten mensen veel meer kip- en varkensvlees dan vroeger, terwijl de consumptie van rundvlees ongeveer gelijk bleef. De totale vleesconsumptie per persoon is bijna verdubbeld sinds 1961. In rijke landen is het verbruik juist hoog, in armere landen veel lager. De veehouderij blijft daarbij een grote bron van broeikasgassenuitstoot. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Asielzoekers die al in Nederland zijn, moeten mogelijk nog tot 3 jaar extra wachten op een beslissing over hun aanvraag. Dat schrijft asielminister Van den Brink de Tweede Kamer. Door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat, krijgen nieuwe asielaanvragen vanaf volgende week voorrang. Volgens de minister voorkomt een aangepaste werkwijze dat de wachttijden oplopen tot 8 of 10 jaar. Maar Vluchtelingenwerk Nederland en asieladvocaten noemen 3 jaar extra wachten nog onacceptabel lang. Het lichaam dat deze week werd gevonden bij de Franse plaats Fleurance is inderdaad van de vermiste 11-jarige Liana, bevestigt het Franse Openbaar Ministerie. Het meisje was sinds eind vorige week spoorloos en werd gevonden in een silo van een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld en wordt onderzocht. In de zaak zit een 41-jarige man vast. Het is de vader van een vriendinnetje van Liana. Zondag wordt er in Fleurance een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan het meisje. Het gebruik van staalslakken moet in principe worden verboden, tenzij het materiaal aantoonbaar veilig is voor mens en milieu, schrijft staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Staalslakken zijn restmateriaal uit de staalproductie en worden nu nog gebruikt in de wegenbouw als goedkoop bouwmateriaal. Het kabinet wil strengere regels omdat er zorgen zijn dat het materiaal schadelijke stoffen kan lekken als het nat wordt. Eind dit jaar wordt er besloten over een verbod. En een van de veroordeelden voor de kunstroof in het Drents Museum heeft vanuit de gevangenis een kledingmerk opgezet dat verwijst naar de roof. De dader kreeg vandaag net als 2 anderen 47 maanden cel opgelegd. Onder de naam Book Arrest verkoopt hij kleding met afbeeldingen van de gestolen helm van Cotofonisti erop. Die naam is een woordspeling op de stad Boekarest, waar de kunstschatten oorspronkelijk werden tentoongesteld. De webshop heeft als postadres de gevangenis waar de man nu vast zit. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Goedenavond. Ja, het is vrijdagavond. Iets naar achter. Dat betekent tijd voor lekker veel muziek. Ik heb wat activiteiten en ik heb ook een aantal lekkere nieuwe platen. Het is juni. Het zou zomer moeten zijn. De afgelopen dagen leek het er niet op. Maar de muziek maakt het een mooie avond.

Madonna met Sorry en daarvoor Gloria Gaynor met I Will Survive. Ja, ik weet niet hoe het bij jullie is hoor, maar ik ben nog aan het werk. Ik heb nog geen vakantie. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, want ik denk dat heel veel mensen nog aan het werk zijn. Maar met het weer van de afgelopen dagen, toen leek het voor mij wel een klein beetje vakantie. Ja, hoe bedoel je dat dan met die regen en alles? Nou precies, als ik op de camping stond met mijn tentje, dan had ik altijd regen. Als ik op vakantie ga, heb ik altijd regen. Stel je voor, je gaat op een toertocht door de Sahara-woestijn, tenminste door de noordelijke Sahara in Marokko. Wat denk je? Regen. Je gaat naar Thailand toe. Wat denk je? Regen. Curaçao, regen. Dus ja, voor mij is het een beetje vakantieweer. Maar dan wel het vakantieweer waarbij je lekker in je tentje gaat zitten met een heel lekker boekje. Want ook ja, het is nu wel droog, maar kan je zeggen, is het nou echt lekker weer voor juni vergeleken met vorige week? Gelukkig hier in de studio is het 25 graden. Buiten een graad of 18 en veel warmer gaat het ook niet meer worden. Dit zijn Billy Preston en Syreeta. It Will Come in Time.

0: Total Touch. En dan de platen gewoon Touch Me Here noemen. Ik vind het wel lekker. Ja, weet je wat? Het is vonktrapt af vanavond. Want,
1: waar wordt er gespeeld? Waar wordt er gescoord?
0: Ja, de mannen van het Nederlands elftal zitten natuurlijk al in Amerika. Maar de dames die spelen vanavond in Ierland tegen Ierland voor de WK-kwalificatie. Eerder vanavond was de wedstrijd tussen Frankrijk en Polen. Dat is 2-0 geworden voor Frankrijk. Betekent dat de Nederlandse Leeuwinnen zich niet direct kunnen plaatsen bij winst als groepswinnaar. Het gaat dus in die laatste wedstrijd. Maar ze moet wel even gewonnen worden van Ierland vanavond. Dus ik hou de wedstrijd met een schuin oog in de gaten. Kijken wat er gebeurt en als er echt iets te melden is. Ik ga er niet voor de muziek onderbreken, maar dan laat ik het weten. Wat ik je ook laat weten is dat een van mijn favoriete bandjes een nieuw album heeft. Dat bandje heet Die Toten Hozen. Dat is een Duits bandje. En dat album heet Trink als Wir Mussten Gehen. En daar staat een nummer op. Ja, ik durf het eigenlijk amper te draaien, maar ik vind hem toch wel heel grappig. Ze hebben een duet opgenomen met Vicky Leandros. Met wie? Ja, Vicky Leandros. En dat is een oud nummertje van haar. En dat was toen een hit. En ja, dit gaat dit niet worden. Maar ik vind de versie toch wel leuk genoeg om gewoon te draaien. Ich liebe das Leben. Dit zijn de Die Toten Hosen. Samen met Vicky Leandros.

0: Ik zou zeggen, zoek zeker op Spotify en zet een keer op een lange autorit. Zet gewoon die albums aan en echt voordat je het weet, ken je ze uit je hoofd en ga je ze meezingen. Dat zover. Ik heb nog veel meer. Ik heb ook nog de nieuwe van Helene Fischer die nog voorbij hoort komen. Ik heb nog een nieuwe van Mooi Werk. Ik heb nog een nieuwe van Chaotic, Evanescence en van Robert van Hemert. Ik weet niet of ik er allemaal aan toegekomen. Helene Fischer, die ga je in ieder geval horen. Ja, hoe kan het ook anders? Weet je wat, we gaan naar het volgende stukje muziek. Dat zijn,
1: Wij zijn 100% Langstraat.
0: Nee, dat gaan we niet draaien. Agda de Munnik.
1: En hits.
0: Langstraat FM. Met Ren Lennie Ren.

Ja, ik draai net dat nummer van Toto Hoos met Vicky Leandros. En op dat album staat ook een ander nummer. En ik twijfelde, ga ik het doen, ga ik het niet doen? Ja, ik ga het volgende uur gewoon doen. Ook dat is een samenzang met een andere grote artiest en een bekend nummer. En het leuke van dat bekende nummer is dat het normaal gesproken in het Keuls gezongen wordt. Dus in het Keuls accent, Keuls dialect. En ze hebben het opnieuw opgenomen en nu gewoon in het Hoogdeutsch. Dus dan is opeens die tekst prima te verstaan. Over welk nummer gaat dat? Dat hoor je het volgende uur. Maar dat maakt niet uit. We gaan nu naar Kenny Loggins. We gaan even dansen. Dit is Footloose.

0: vandaag.
1: Ik zeg alvast, deze hit ga je de komende zomer nog vaak horen. Ik kan me vergissen, maar volgens mij heeft Robert van Hemert met dit nummer gewoon weer een heerlijk nummer te pakken voor deze zomer. Wat gaan we doen? Heb ik nog meer? Ik heb nog heel veel nieuwe platen. Ik heb nog een coverplaat. Ik heb nog muziek. Het is net 20:30, maar ik ga nu alweer zien dat ik volledig uit de tijd ga lopen.

0: Je hebt van die platen, die hebben geen introductie nodig. En de eerste coverplaat van vanavond, dat is er zo eentje. Dit is de coverplaat! Help, I need somebody. Help, ik heb niet heel veel covers ervan gepakt, geef ik je toe. Volgens mij, als ik aan het zoeken was geweest, echt aan het zoeken was geweest, had ik er veel meer kunnen vinden. Ik heb het bij 3 gehouden. En we gaan een cover draaien. Nou, degene die de meeste mensen wel kennen, dat is die van Bananarama.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Wait,
1: what's the first line again?
2: Help.
1: Oh ja.
0: Yeah.
1: 1, 2.
0: Help.
1: No, wait.
0: Sorry.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Help. I need somebody. En die is eigenlijk wel heel erg goed. Ik heb eigenlijk degene gevonden die ik echt het meest verschrikkelijke vond. En die ga ik ook gewoon draaien, een stukje. Dat is van José Feliciano. I need somebody. Spaans gitaartje. Nee, ik vind het niks. Maar je weet, er zijn artiesten waar ik een zeker zwak voor heb. En Dolly Parton is er daar een van. En ook zij heeft een cover opgenomen.

En dan volgt Michael Zomer de Kate Ryan, Desenchanté. En ik zei net, ik heb best wel veel nieuwe muziek meegevonden en meegenomen. En nou ja, het is niet allemaal even nieuw. Het is ook gewoon een remake. Want bijvoorbeeld, dit is het origineel. En dat is toch al een paar jaar oud. Dat is Chaotic van het programma Star Maker. Ik weet niet of dat je het nog kent, maar dat is een heel lang geleden. Maar daar hebben ze een remake van gemaakt. En nou, dit is echt een klein beetje gedateerd, maar dat is deze versie. Dan vind ik dan weer net niet, zeg maar. Dat is gewoon een lekker feestnummer. Dan, I think I love you.

Dat ze deze plaat opnieuw hebben uitgebracht. Ja, tenminste opnieuw. Gewoon een beetje heropnieuw gemaakt. Een beetje opnieuw nieuwe tekst en dergelijke. Het is 9:10. Dat betekent dat we nog even tijd hebben voor een paar liedjes. En dan zitten we weer voor het nieuws van 9:00. Info.

ik zei dat jullie op de hoogte zouden houden van de stand bij Ierland tegen Nederland. Het vrouwen-WK-kwalificatieduel. Daar staat het 1 tegen 0. Ierland. Nederlandse defensie gewoon puur op snuit geklopt door de Ierse aanval. En ik moet zeggen dat de Nederlandse keepster kop ook niet echt heel erg lekker naar voren kwam. We gaan de laatste plaat draaien voor het nieuws van 9 uur. En dan ben ik bij je terug. Dit is ABBA en dan het tweede uur openen met de Moody Blues. En nee, dit gaat niet over bananen. Er staat dan ook een leuke spelfout hier in de computer. Hier staat Chiquita. Het is Chiquitita.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt of Israël zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en marteling bij de behandeling van de Franse activisten op de hulpconvooiboten naar Gaza. De activisten van de Global Sumut Flotilla werden vorige maand door Israël op zee tegengehouden. Opvarenden melden mishandelingen, vernederingen en zelfs seksueel geweld tijdens hun detentie. Maar de Israëlische gevangenisdienst ontkent die beschuldigingen en noemt ze totaal ongegrond. Asielzoekers die al in Nederland zijn, moeten mogelijk nog tot 3 jaar extra wachten op een beslissing over hun aanvraag. Dat schrijft asielminister Van den Brink de Tweede Kamer. Door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat, krijgen nieuwe asielaanvragen vanaf volgende week voorrang. Volgens de minister voorkomt een aangepaste werkwijze dat de wachttijden oplopen tot 8 of 10 jaar. Maar Vluchtelingenwerk Nederland en asieladvocaten noemen 3 jaar extra wachten nog onacceptabel lang. Het lichaam dat deze week werd gevonden bij de Franse plaats Fleurance is inderdaad van de vermiste 11-jarige Liana, bevestigt het Franse Openbaar Ministerie. Het meisje was sinds eind vorige week spoorloos en werd gevonden in een silo van een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld en wordt onderzocht. In de zaak zit een 41-jarige man vast. Het is de vader van een vriendinnetje van Liana. Zondag wordt er in Fleurance een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan het meisje. En een van de veroordeelden voor de kunstroof in het Drents Museum heeft vanuit de gevangenis een kledingmerk opgezet dat verwijst naar de roof. De dader kreeg vandaag net als 2 anderen 47 maanden cel opgelegd. Onder de naam Book Arrest verkoopt hij kleding met afbeeldingen van de gestolen helm van Cotofonesti erop. Die naam is een woordspeling op de stad Boekarest, waar de kunstschatten oorspronkelijk werden tentoongesteld. De webshop heeft als postadres de gevangenis waar de man nu vastzit. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Het tweede uur. Oh jongens, ik heb nog zoveel muziek staan. Ik heb nog eigenlijk dus twee kofferplaten. Eén ingelaste, één voorbereid. Ik heb nog wat nieuwe muziek. Ik heb nog activiteiten in de regio. En ja, ook gewoon heerlijke muziek. Soms wat ouder, zoals deze uit 1970. Dit is de Moody Blues. En het nummer, dat heet Question.

Ja, ik hou ervan. Dat heerlijke, bombastische, dat koortje. En waar ik ook wel van hou, dat zijn de Gibson Brothers. Die hun Engelse tekst gewoon verrijken met het Spaans. Que será mi vida? Hoe zou mijn leven eruit zien? Hoe zou mijn leven gaan? Als we zo gaan.

0: Ja, ik zei al, het is een ingelaste coverplaat. Want dat had dus te maken met het album Think Oost, We Must Gain van die Totenhozen. Er staan heel veel nummers op. En er is ook een aantal covers met bekende Duitse artiesten. En het origineel, dat is van Bab. Dat is een bandje uit Keulen. En die hebben eigenlijk maar één grote hit gehad. Jammer genoeg vind ik. Maar Wolfgang Niedecker, de zanger. En dit is het nummer wat bijna iedereen wel kent. Dat nummer dat heet Kristallnacht. En dat is dus, wat ik in het eerste uur al zei, volledig in het Keuls. En dat is af en toe best wel even wat lastiger te verstaan. Want het is gewoon een heel dik dialect. Bab zingt alles in het Keuls, Niedecker. Maar dit is dus al uit... geen idee van wie dit is, maar het is al een paar jaar oud. Het staat ook gewoon altijd in de top 2000. Maar er is dus een remake gemaakt, zeg maar. En dat staat dus op dat album van die Totenhozen. Daarop zingt dus ook Wolfgang Niedecker. Daar speelt ook Bab, maar dan samen met die Totenhozen. En dan gewoon in het Hoogduits. Klinkt hij anders, maar hij is ook prima te verstaan. En ja, de romantiek is er misschien een beetje vanaf van het origineel. Maar hij is wel goed, hoor. Een echte protestsong, puur zang. Kristallnacht.
1: Es kommt vor, dass ich meine, da klirrt was. Dass sich irgendwas in mich verirrt hat. Ein Geräusch, nicht mehr laut, manchmal klirrt es vertraut. Selten so, dass man's direkt durchschaut.

Een nummer misschien nog wel actueler dan toen het uitkwam in 1982. Ik heb er even nagekeken. Opgepoetst. Modern gemaakt. Bestaanbaar gemaakt. Ik hou ervan. Die Totenhoes met Wolfgang Niedecken en Bab. En ja, is er dan ook zo'n liedje in het Nederlands geweest? Jawel. En dat komt uit 1993.

Niks mis met de jazzpolitie, maar qua zeggenskracht, qua kracht is dat nummer van Bab. En dus ook van de Toto is het toch ietsje sneller. Goed, tot zover de protestsongs. En we gaan gewoon weer door naar een beetje muziek die ergens over gaat, maar soms ook helemaal nergens over gaat. Info en hits.

Dit is een lighthouse met Love Grows. Ja, we gaan even kijken wat er te doen is in de regio. Er is natuurlijk heel veel te doen in de regio, in de theaters en dergelijke. Ik heb even twee activiteiten eruit gepakt die ik wel bijzonder vind. En waar aan de ene kant al wel aandacht aan besteed is een tijdje geleden. En een andere, daar hoor je niet zo heel veel, maar dat is wel leuk om te doen. Dat is een namelijk het beverspotten. En dat doe je in de Biesbos. Je vertrekt vanaf Raamdonksveer met een bootje en... dat kan eigenlijk elke vrijdag in de zomer. Je gaat gewoon met een bootje mee en dan ga je proberen om samen met de schipper te kijken of je een bever kan zien. Maar ja, natuurlijk ook gewoon genieten van een rondvaartje in de Biesbos. Kosten €17,50. Maar dan, morgen zondagmiddag 7 juni, dan is in de Sint-Jan-Heren-Waalwijk een eenmalig concert van het Maastrichter Staar. En dat is voor het doel voor de actie hartverwarmend. De toegang is €19,95 en de toegang en het begint zondag om 14:30 en het duurt tot een uurtje of 16:00. Dat dus aankomende zondag in de Sint-Jan. Ik zal even kijken hoe je zit met kaarten. Ja, voor de kaarten die kan je bestellen via www.vriendensintjanwaalwijk.nl. Nou, dus dat zijn de activiteiten in de regio. Het is bijna 9:30. Betekent dat ik echt moet gaan oppassen dat ik geen platen ga vergeten die ik per se wilde gaan draaien. En ik heb er eentje. Helene Fischer heeft een nieuw album uit. Ze gaan natuurlijk binnenkort ook weer optreden in Nederland. In een uitverkocht, de arena volgens mij. Grote show, een vakvrouw, een showvrouw, puur zang. En haar nieuwe single, Ik ben bang, ik hoop... Nee, ik ben niet bang, ik hoop dat je die nog heel vaak gaan horen op de Nederlandse radio. Het nummer heet Hoi de Nacht. Dit is Helene Fischer.

Weet je wat, die tweede coverplaat die komt volgende week wel. Dan gaan we gewoon lekker door. Van Baby Rexha en Faithless. Naar de Two Brothers on the Fourth Floor.

Pitbull featuring Neo, Everjack en Nair. Met Give Me Everything. En ik had je beloofd op de hoogte te houden van de wedstrijd. Ierland-Nederland. Daar is het dan nog steeds 1 tegen 0. We gaan naar Ecuador. Van Sash.

Ja, best wel een lekker rijtje zo. Ja, die coverplaat van deze week, dat was Summertime. Ja, Ella Fitzgerald en Louis Armstrong, die passen gewoon niet in dit rijtje. We gaan gewoon door. Lekker uptempo. DJ Paul

Tiësto featuring Tate McRae met 10:35. Weet je wat we gaan doen? Het is 9:55. Ik ga afscheid van jullie nemen. En volgende week vrijdag dan ben ik er weer. Ga je morgen wat doen? Neem een parapluutje mee. Want het kan nog steeds gaan regenen. En ga je de weg op, dan hou de poetskant boven. En als je motor rijdt, het rubber aan de onderkant. En rij niet sneller dan je beschermengel kan vliegen. We gaan dit uur uit. En deze uitzending uit. Met Armin van Buuren. En bla bla bla. Tot volgende week. Info.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. Techbedrijf Meta Platforms overweegt een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om extra te investeren in kunstmatige intelligentie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp wil dit jaar al tot 145 miljard dollar investeren in AI-infrastructuur zoals datacenters. Het bedrijf volgt daarmee het voorbeeld van Alphabet, moederbedrijf van Google en YouTube, dat ook al extra kapitaal voor AI-investeringen aankondigde. Het Frans Openbaar Ministerie onderzoekt of Israël zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en marteling bij de behandeling van de Franse activisten op de hulpconvooiboten naar Gaza. De activisten van de Global Sumut Flotilla werden vorige maand door Israël op zee tegengehouden. Opvarenden melden mishandelingen, vernederingen en zelfs seksueel geweld tijdens hun detentie. Maar de Israëlische gevangenisdienst ontkent die beschuldigingen en noemt ze totaal ongegrond. En een Turkse vissersboot is gezonken na een aanval voor de kust van de door Rusland bezette Krim, dat meldt de Turkse kustwacht. Er konden 5 opvarenden worden gered door een andere vissersboot, maar één van hen overleed later onderweg naar Turkije. 4 anderen raakten gewond. Wie er verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. Op de Zwarte Zee vinden regelmatig incidenten plaats door het al 4 jaar durende conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

there in the rising of the sun. Love is in the air.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. Techbedrijf Meta Platforms overweegt een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om extra te investeren in kunstmatige intelligentie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp wil dit jaar al tot 145 miljard dollar investeren in AI-infrastructuur zoals datacenters. Het bedrijf volgt daarmee het voorbeeld van Alphabet, moederbedrijf van Google en YouTube, dat ook al extra kapitaal voor AI-investeringen aankondigde. En een Turkse vissersboot is gezonken na een aanval voor de kust van de door Rusland bezette Krim, dat meldt de Turkse kustwacht. Er konden 5 opvarenden worden gered door een andere vissersboot, maar 1 van hen overleed later onderweg naar Turkije. 4 anderen raakten gewond. Wie er verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. Op de Zwarte Zee vinden regelmatig incidenten plaats door het al 4 jaar durende conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vast zat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee. Dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vast zat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee. Dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom. Schakel maar in.
2: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

like everything's surreal. When I get old,

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt.